Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Show.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Limburgs nieuws. Minister Rianne Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf en een auto is vannacht volledig uitgebrand in Maastricht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
4: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
2: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten.
5: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
6: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
7: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
6: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
8: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
9: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
10: Met Rousseau chocolade.
9: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
8: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
9: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.

0: Zuid.nl.
1: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
2: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Roots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
2: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
3: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: zien we. Ja, dankjewel voor het applaus. Ja, ja, ja, mensen. Ach, even zeven gewoon lekker welkom weer. Wakker blijven met de L1 Ochtendshow. En even die pupje uit de ogen brieven.
1: Komt-ie.
0: Brief die pupje uit die ogen.

0: Zo, nou, dus wordt mijn stem vandaag, hè, Bonnemeijers.
1: Ja. Ondanks de verkoudheid, hè.
0: Nou, vind ik wel knap, hoor. Ja, joh, maar goed, ik ga in de zon gaan zitten vanmiddag. Met stulken, met kepken en zoer moet je genieten.
1: Maar als vriendjes erin en dan ga je het weer, hè.
0: Denk eraan vandaag, lekker kort t-shirtje aan. Heerlijk weer, de temperaturen van de bijna 26 graden binnen in de Gluiven. De barbecue kunnen we de allerlaatste keer kennen aan de boete staan. En dan de hoppakee, daar binnen met de dink. Nooit meer aankijken. Tenminste, volgend jaar dan weer, hè.
1: Stel, die liggen ook nog door.
0: Ja? Ja, ik ook. Er zijn altijd kloor die lekker
1: De hub dan die cursus gevolgd.
0: Ja, ik weet het, maar ja.
1: En dan heb ze nog steeds een elektrische.
0: Ik heb nog steeds een elektrische barbecue. Ik ken er geen aanzien van hem, van dit ding. Ik denk dat ik hem in de vitrinekast zet. Geur van dat ik hier voor dit zoen. Alex Veten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Alex. Hallo, Alex.
2: Ja.
0: Ja.
2: Het gaat het beslist.
0: Zeker, disco.
2: Disco vandaag.
0: Mm-hmm.
2: En ik dacht aan Lips Inc.
0: Met Funky Town?
2: Met Funky Town.
0: Dat is een soort man.
2: Ik zou zeggen, groetjes aan
0: Radio A. Radio A, kom er zeker op inzetten. Funky Town van Lips Inc. Hier bij L1 en op de show. John, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo,
3: goedemorgen, gloeiwapfeest. Wens voor iedereen een hele fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
3: Het zal een mooie dag worden met graden of 20 graden.
0: Nee, normaal, hè?
3: Dus ik moet even opletten in het verkeer. Maar iedereen een fijne dag. En vandaag voor de discoplaat krijg ik voor Matthias Rijn van Van Am, die geleefd groetjes en Radio A.
0: Dankjewel, John. Bedankt voor de bijdrage.
1: Sjaki van Neer is er dan ook. Die zegt Earth, Wind and Fire met
0: September. Oh, dan een keer.
1: En onze berenman, Wiel Laurens. Die komt uit Hamilton Bohannon.
0: Oh, een disco-stam. Lekker, man.
1: Johnny Bischop die zegt goedemorgen, gloeiwappies Pascal en Maarten. Mijn disco-hit vind ik ook wel lekker, hoor. Ik denk jij ook wel. De Richie Family.
0: En best disco in town. Gaan we erbij zetten.
1: Ellie Veder zegt, die vinden wij allebei ook leuk. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Wat dachten jullie van Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours?
0: L'Amour Toujours.
1: Ja, en ze zegt, dat met die sneeuw.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook gezien. En dat doen ze met schapenwol.
0: Ja, zus wel.
1: Jongen,
0: als ik stinkt de leeg, ga ik nu zo lang naast op die mobiel. Dat werd het wel, hè?
1: Ik zag het al bijna ontstaan.
0: Dat dacht ik al. Ik zag dat Henk Leenders ontzettend creatief is geweest met een 3D-printer. Hij heeft gezien de eigen Henk de taxichauffeur sleutelhanger gemaakt.
1: Ja, dat zie ik
0: inderdaad. Waanzinnig zoer om dat allemaal te zien, hè?
1: Ah, absoluut.
0: No.
1: Dan hebben we nog Roger, die zegt... ik dacht aan Iron Maiden, die hebben we afgeketst.
0: Ja, een beetje...
1: Maar hij zegt, disco. Ach, doe dan maar Baccarat met Yes Sir.
0: I can boogie. Dat is prachtig natuurlijk. Best wat ik ook ziek vind. Dat is natuurlijk altijd kermis. Als ik de kermis huur, dan ben ik altijd van die kermisgeluiden huren. Zullen we een keer achteruit gaan?
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
0: Go, go, go.

0: opletten, mensen. Dat is van alles van Hanje, Limburgse Lunch. Want we gaan even kijken naar Cindy. Cindy zegt goedemorgen, dat is een fietser op de A2 op de vluchtstrook. De fiets tegen het verkeer in, komen er vanaf Gratum. Dus even goed opletten, mensen, door. Waar zoem even met lichten, dat er toch even aan de kar moet komen. Want dat is heerlijk, hoor. Ja, dat is zeker gevierlijk. Dat moeten we allemaal niet hebben. Jongens, we hebben nieuws. Ja.
1: Is dat bekend?
0: Nou, nu is, ja, weet ik niet. Nu is vanaf het prinsenfenomeen. Oh. Prinsen treffen, wint er ook weer langzaam vorm te krijgen. Maar ja, dan moeten we al een prins hebben. Maurice, wie zit het ermee, jong?
2: Ja, mannen, wat betreft de nieuwe prins.
0: Ja.
2: Of komend carnavalseizoen van Stevie de vorige uur, die is inderdaad al bij mij. En Michael, de prinsencommissie, al bekend. En komende maand gaan we hem verrassen, overvallen met het goede nieuws. Oh. En dan zullen jullie waarschijnlijk 11-11-2026 in de studio de onthulling zien, dus ja, laat jullie maar verrassen.
0: Ja, ik kan misschien
2: verrassen.
0: Radio, dus ergens zit immers een prins, dus nu al met knikkende knieën.
1: Maar dat weet het nog niet.
0: Je weet het nog niet.
1: Nee.
0: Nou, dat kent het nog niet met knikkende knieën, dat geeft dat niet.
1: Nee,
0: dat kan zeer. Nou goed, we hebben gewoon allemaal meemaken. Rolfie, goedemorgen, welkom in de uitzending, jong. We hebben niet wat ze vandaag voor ons hebben.
3: Ja, goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo man.
3: Met de Calabas.
0: Welkom, Calabas.
3: Ja, jongens, disco. En even ver.
0: Even opletten, wat is het doen, Rolfie? Ja.
3: Van Maarten.
0: Ja, ja.
3: Ik moet even op een week letten.
0: Ja, dat heb ik al.
3: Van Maarten.
0: Ja.
3: En Tonne Summer. Oh. I feel love.
0: I feel love.
3: Jongens, hoi tussen linkers en radio, hè?
0: Ja, zeker hoi tussen linkers. Bij het NFT's al op de Least of Beast heet. Maar volgens mij kwam dat huurste dus. Een zoomer, dat is niet goed als ze dat huurste allemaal. Nee.
1: Ralf, ik ben er wel blij mee.
0: Zeker. Cindy zegt ook dankjewel voor jullie oproep van de fietsoldaat. Ja. Ze heeft de politie ook al gebeld.
1: Ja, gelukkig maar. En dan hebben we Elron.
0: Elron, oh, is dat ook weer bij?
1: Goedemorgen, gloeilampjes. Hier Elron, hopelijk toekomstige vrachtwagenchauffeur. Ik had graag Daddy Cool van Boney M ook.
0: Daddy Cool van Boney M, heerlijk man.
1: En dan komt het jokertje nog even terug.
0: Ja.
1: Daar had het nog even over de barbecue.
0: Ja,
1: ja, de witse van een vendag ooit.
0: Dat weet ik nog.
1: Heb zich een barbecue
0: gekregen. Ja, ja, zeker.
1: Ik heb de andere barbecue nog staan voor Pascal.
0: Echt hoor?
1: De mensen passen, hè?
0: Wordt het gekke weer, hè?

0: luistert, want we zijn nog steeds bezig met Den Voorvlucht. We hebben nog een paar mensen even in de hoed zijn moeten holen. Ja. Marley, heb ik gezien.
1: Marley, Heaven Must Be Missing an Angel.
0: Van The Verus, ja.
1: Ik heb even gecheckt hoor, want ik dacht, staat er nog in je lijst? Nee, staat er nog niet in. En Elon, die komt nog even terug. Die zegt, hebben jullie al eens een keer als thema voormalig winnaars of deelnemers van The Voice of Holland?
0: Nee, hebben we dat niet gedaan. Moeten ze van de Odenkamp te kennen.
1: Ja. Herman Meijer staat altijd garant voor bijzondere nummers. Nu komt hij gewoon met The Three Degrees and Dirty Old Man.
0: Oeh. Ja. Maar goed, het is geen verandering in de liedje, want ik ga wel gaan vertellen, jongens. Dames en heren, het liedje stond vandaag twee platen met hetzelfde aantal stemmen. Dat betekent, komende half uur, of nee, half uur, half minuutje, mogen ze gewoon appen. Eén voor de Double Dutch Bus, twee voor Boogie Wonderland. Nee, september was het, hè?
1: September.
0: September, ja.
1: Nee, Boogie Wonderland.
0: Boogie Wonderland, ja, Wonderland. Die kennen ze nou. Nu stemmen, dus één is de Double Dutch Bus en twee is Boogie Wonderland. Laat ze maar binnenkomen, die appjes. Dan gaan we eens even kijken wat allemaal gaat weren. En dan gaan we zo meteen één en dan uitpakken. En dat is degene die het vandaag gaat weren, hier bij L1 in de L1 of the Show.
1: Nou, het gaat weer achter, hoor.
0: Ja, zeker gaat het hel, hè?
1: Ken ze een beetje bejaaien?
0: Nee, ik ken het niet bejaaien, maar
1: ik moet twee keer één staan.
0: Twee keer.
1: Eén keer twee.
0: Nee, hoppakee. Ik heb van alles bij. Hoppakee. Eén is dus Double Dutch Bus. En Boogie Wonderland is nummer 2.
1: Ja.
0: Nou, daar gaat het in, jongens. Hoppakee. Zit er goed? 5, 4, 3, 2, 1. We zijn er goed. Dit is het geworden. Lekkere disco op deze dag. Er komen nog steeds appjes bij. We zien net te laat, jongens. Dankjewel voor het stemmen. We zitten op de op Spotify Lieske 2026. Als ze nog niet op zijn telefoon hebben staan, moest ze hem dan zeker even bij zitten. Hier in de Ellen Offen Show met Pascal Maarten. Goedemorgen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
5: Groenselenvlaai, Keerselenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
7: Met onze chocolade.
8: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
6: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
8: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
9: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
11: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Odido.
11: Wacht, dit is de LA Nieuws van Maarten.
14: Politie gaat er voorlopig vanuit dat het dodelijke schietincident gisteravond in Maastricht geen misdrijf is. Om 9 uur gisteravond werd op de Brusselse weg een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er nou precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Onderwijsminister Rianne Letschert vindt dat de juiste instanties moeten onderzoeken of een student van de Universiteit Maastricht betrokken was bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De student plaatste een filmpje waarin hij lijkt te zeggen dat hij op beelden van die aanval te zien is. Volgens Letschert zou dat, als het klopt, zeer ernstig zijn. De universiteit heeft de student voorlopig geschorst. Op een parkeerplaats aan de Taalmansruwe in Maastricht is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd en had enige tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het weer in Limburg vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Maar lokaal is ook 29 graden mogelijk. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas later vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden.

0: Lekker man, wakker weer, wakker blijven met Ellen of de show. Level 42 met To Be With You Again. En voor degenen die zitten te denken van... hey, wat blijft de opgave voor de partisanenkaarten? Gaan we zo meteen ook even. Eerst is die geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: Even kijken wat op dit moment allemaal aan de hand is in het land en daarbuiten. We beginnen met de Nederlanders die denken dat er pas wat aan de hand is met hun hart. Dat ze die klachten niet eerder herkennen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 mensen... dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben er bovendien nog nooit met hun huisarts gehad... over het risico op een hartinfarct. En deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
2: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
3: Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar de Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze. En de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Gisteren was de lancering daarvan.
4: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om een polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
3: Verschillende Kamerleden hebben al aangegeven mee te werken, maar ze kunnen nog meer politici gebruiken.
0: En na dagen van protesten mag een Spaanse vrouw toch in haar huis blijven wonen. De 87-jarige vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Meral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur, die is maar liefst met 45% gestegen.
0: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden.
3: Frontman van de groep Normaal, Benny Jolink, is uitgeroepen tot de Hollandse meester. Een persoon die een onmiskenbaar stempel op de Nederlandse cultuur heeft gedrukt. Tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards op poppodium 013 in Tilburg gebeurde dat gisteravond. De prijzen zijn voor de makers van succesvolle Nederlandstalige muziek. Samuel Welte is de grote winnaar met de succesvolle single Echte Liefde is te koop.
0: En chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of over kindermishandeling kan nu dag en nacht. Het meldpunt was al 24/7 te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens de werktijden te gebruiken. Vorige maand is die bereikbaarheid uitgebreid en het aantal chatgesprekken is sindsdien meer dan verdubbeld. Je ziet andere meldingen binnenkomen in de avond en nacht, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
6: Tussen 5 en 9 zie je een piek tussen de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan, waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
0: Veilig Thuis krijgt jaar na jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
3: Opnieuw werd gisteravond gespeeld in de Nations League. België verloor van Frankrijk met 1-0. Winnende goal viel in de 88ste minuut, was te zien bij Ziggo Sport.
7: Molissé neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Molissé, en daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Molissé. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
3: Ja, de Belgen onder leiding van bondscoach Mark van Bommel begonnen vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Overigens, Nederland speelt donderdagavond zijn derde wedstrijd in die Nations League en dan uit in Griekenland.
0: Nou, we gaan meemaken. En wat gebeurt er meer op deze dinsdag de 29 september? Koning Willem-Alexander bezoekt de liberaal-Joodse gemeenschap Bet Yehuda in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. En de Hoge Raad doet uitspraken in de zaak tegen de viruswaarheidvoorman Willem Engel, die in hoger beroep werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in de coronatijd. En tot zover het medieoverzicht. Hier biedt Pascal Maarten in de Ellen Ochtend Show.

0: maar eens even kijken. Wie dat er al heel vroeg uit de Limburgse land, want de weerwaarnemingen die zijn binnengekomen. Nou, we hebben dat nemers op Maastricht Aken Airport geen storm vandaag.
1: Nee, Helmut Weisse werkt binnen vandaag.
0: Ah ja, ja, dat is nodig, hè.
1: Dan geen...
0: de zussen meer binnen, hè. Nee, maar goed, waar komen we wel naartoe vandaag?
1: We gaan wel naar de Grashoek, naar André van Maris. We waren al vroeg op. Het waren nog een beetje donker.
0: Beetje duister dingetje, hè?
2: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen morgen benoemt de Grashoek de weerwaarneming. Het is een helder log. Vanmorgen is het veel als ik nou kan zien.
0: Knetterblauw.
2: En dat zal waarschijnlijk al de ganse dag zien, want het was vandaag een behoorlijke warme dag. De maan kleurt te zien aan de hemel. Een zomersdagje in vooruitzicht. De temperatuur kan vandaag oplopen tot een 8, 29 graden. Dus dat is echt wel zeer subliem voor deze tijd van het jaar. Geen mist, ook dat is een voordeel. Maar dat is ook totaal geen wind vanmorgen. Nee, lekker rustig aan de hemel. Een zomersdagje in vooruitzicht. De temperatuur kan vandaag oplopen tot een 8, 29 graden. Dus dat is echt wel zeer subliem voor deze tijd van het jaar. Geen mist, ook dat is een voordeel. Maar dat is ook totaal geen wind vanmorgen. Nee, lekker rustig. Ja.

0: kelder toe. Ik denk, wat gaat er nu gebeuren? Trip, trap, trap, trap, trap, kan mijn vrouw terug. Ik zeg, wat heb ze toen nu? Ja, ik heb dus iets gekocht.
1: Echt?
0: Ja, met zijn dubbellikker in de kamer. Nou, die wil ik ook hebben. Pascal die oog op de zuk. Vind ik half van de traba. Wet van wie dit geeft allemaal. Maar het is allemaal wel gelukkig. Jongens, jongens, jongens. Lekker dubbellikkerke. Zeker op zo'n dag dat de 28 graden buurt. Ik denk dat die Iesboer vandaag nog goede zaken doen.
1: Dat zou kunnen. Ja, ja, ja, ja, ja. En morgen ook nog.
0: Heb je in Spanje ook goede ietsjes gehad?
1: Ja. Welke? Helado.
0: Helado.
1: Helado.
0: Helado.
1: Hij is in de
0: Spanje. Kost dan bulken?
1: Dat wil ze niet weten.
0: 4 euro? Nee.
1: Nou, het bijna wel.
0: Echt hoor.
1: Ja, in Spanje is echt duur.
0: Nou, met een groot kaart haaien door, het valt er wel.
1: Die Spanjaarden, die zei ook, het ijs is in de afgelopen jaren is het wel verdubbeld in prijs.
0: Een beetje goudprijs geworden.
1: Ja, bizar.
0: Ja, maar goed, mij is goed. We gaan door naar de volgende weerwaarneming. Die hebben we binnengekregen en die is van...
1: onze grote vriend Peter Meijer. En hij zegt zelf waar hij is.
2: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Berenkirchen Grando. Het is al een lekkere temperatuur van een graadje of 17. Best wel veel bewolking in de lucht. Het zonnetje zal er vandaag ook wat doorprikken, maar de wolken zullen zeker aanwezig blijven. Voor de rest, ja, het wordt vandaag een echte zomerdag met een 28, misschien wel 29 graden. En voor de rest, geniet van de dag. De groetjes. En tot morgen.
0: Morgen, man. Radio, wat ziet het er prachtig uit nu wel. Heerlijk, als het deze dag wakker was, maakt de ramen maar waargebied op. Laat even de lekkere frisse lucht naar binnen komen, want vandaag komt de hele warme lucht allemaal naar binnen. En dat is alleen maar fantastisch. En fantastische muziek, dus uiteraard alleen maar de Alien Ofton Show met Rowan Hens en Henk is het een lollige vent.

0: toch Henk het, hè? Jongens, jongens, iedereen zit in de Anders Henk, de lollige vet. Ons eigen lollige Henk, die horen we straks in de uitzending. Deze nog Den Haag onderweg, want er is wat aan de hand met de Fly. Dagverse Fly nummer waarop Henk Hover gaat er straks alles over vertellen. Zijn nog hier in de L1 Ochtendshow, hier op deze dag. Maar wie wil die even laten huren? Wem is dit?
1: Nou, kom bij een andere wereld.
0: Ja.
2: Oh, Grietje Tuteler natuurlijk.
0: Nee.
2: Hè?
0: Is AI.
2: Ik hoorde wel zijn stem.
0: Ja, dat misschien is goed te zien dat het inderdaad de stem is van Griet Tuteler. Maar ja, ook gisteren hadden we al Pierre Knoop, die in leven was gewekt door AI. We hadden Michael Jackson die zong in de Limburgs Beat It. We hadden Frank Sinatra al.
2: Ja, Shelley Zijver had dat gedaan.
0: Inderdaad, in zijn grandpagina Shelley Zijver. Daar hebben we straks ook weer een voorbeeldje van, van Griet Tuteler. Dus de gooitjes even gewoon heel te huren. Maar, voordat het zover is, moeten we eerst nog even zijn angels gaan doen. Vorige week hebben we pakketten met koffie weggegeven. Maar, nu hebben we ook wat, jongens. Kaarten voor de musical De Partizanen.
2: Wow.
0: Het was gisteren druk bij ons. Ontzettend veel mensen willen gaan naar de musical toe. Hebben gisteren
2: dat is toch pas volgend jaar?
0: Dek erop. Oh, misschien is dat wel de vrouw van vandaag. Hey, niet alles.
2: Oh ja, ik zeg geen daad.
0: We zijn Timo en Mats Bracht gingen er gisteren door met de twee kaarten. En vandaag hebben we ook weer kaarten, Kloorstorm. En onze stagiair van vandaag, dat is Kai, die heeft een vrouwbedag. Was het een beetje moeilijk om iets te verzinnen, Kai?
1: Nou.

0: het viel met even goed speuren op internet en dan, dan ving ze wel een goede vlog.
1: Dus de mensen kennen het antwoord op ving je op internet zo meteen?
2: Ja, ik denk er ook al.
0: Dat weet ik niet, ja, dat moesten we wel goed zoeken. Moesten goed zoeken. Ja, ja,
1: dat is een moeilijke vraag, hè. Maar ja, de kiezen niet zomaar uit, hè. Twee kaarten voor de partizanen, zoals ze er zelf ook geen willen.
0: Ja, weet ik eigenlijk. Ik heb me eerlijk gezegd nog niet echt verdiept in die musical. Maar misschien wel. Maar ik ken die nu niet. Ik heb de vroeg film, dus ik
1: ken niet. Ik wil Maarten rol even de pauken naar binnen. Kom.
2: Medewerkers van Alijn.
1: Mogen niet meedoen, hè?
0: Nee.
2: Ik rol de pauken binnen.
1: Ja, oké. Okay. Maar zijn er klaar voor? De vroeg voor vandaag, voor de partizanen. En dan mogen ze zo meteen doorappen en zorgen des ze bereikbaar bus. Toen er met 10 uur, want voor 10 uur gaan we iemand bellen. Dan komt de vroeg.
0: Welk theatergezelschap werkt mee aan de musical De Partizanen?
1: Welk theatergezelschap werkt mee aan de musical De Partizanen? Ik weet het. Ah ja, de KSV, hè. Hey, dankjewel, Kai. Is een goeie.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Roots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Roots, Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Op zondagmiddag gaan shoppen? Heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Ga je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Punten uit het Limburgse nieuws. Minister Rianne Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf en een auto is vannacht volledig uitgebrand in Maastricht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
13: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
12: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
14: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
15: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
15: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows

0: Wish.nl. En dan hop hop naar Vlodrop.
1: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl. Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.

van de start een keer Holly bij Alleen. 7 op 8 geworden in de Ellen of the Show. Langste file op dit moment een kwartier lang. Tussen Nederweert en Eindhoven op de A2 noordelijke richting. Haal er even rekening mee. We gaan het zo meteen maar eens even hebben. Over boete les krijgen. Hadden we vroeger ook op school. Maar het is toch heel lang geleden dat Pascal die op de Ligere School zo te joh.

0: ding was even terug aan de tijd dat ze zelf een heel klein mannetje was. En s'morgens door mam de deur wordt gestuurd weer zijn jong. Geniet door de school, hè?
1: Ja, net omlopen.
0: Neer omlopen.
1: Geen niks die de supermarkt halen of zo.
0: Ho, dat was vroeger nog niet, joh. Hey,
1: bij de bekker dan?
0: Ja, dat had ze wel bij ons in dorp. Had ze
1: een broodje of zo.
0: Dat is heel... Ja, maar hey, dat klein Pascalletje geeft er geen puddingbroodjes voor. Maar daar is heel lekker stuk fly daar van zin in.
1: Dat mag ik al.
0: Ja, het kan ze wel zin hebben. We hebben wel in die oorlog, de jongen. Nou, vandaag is het weer zo'n dag dat 28 graden buurt. Dan zou heel fijn zijn om vandaag zeg maar, boete les te krijgen. Maar de provincie die onderzoekt nu hoe die basisschoolleerlingen in onze provincie vaker les kunnen krijgen in een landschap. En gisteren zijn de leerlingen van groep 7 van de school aan de Viever in Venlo al de boete geweest in Houtblierik voor een boeteles. Loest ermee.
2: Is school leuk of zo?
3: Ja.
4: Een visje. Het Limburgs Gastropel is begonnen als een motie die op een gegeven moment in de provinciale staat is aangenomen. Die het provinciale bestuur oproept van goh, doe eens onderzoek hoe ons eigen mooie Limburgse landschap meer als gastropel kan dienen. Die opdracht is uiteindelijk uitgevoerd door het IVN samen met de Limburgse NDE-centra. En daaruit is gekomen dat we dus verschillende soorten lessen kunnen gaan aanbieden in Limburg.
5: Ja, we zijn hier naartoe gekomen en de kinderen worden in groepjes opgedeeld. En ze gaan eigenlijk met verschillende opdrachten aan de slag hier in het buitengebied.
4: En je ziet ook dat de band tussen kinderen en natuur slechter wordt. Ook natuuronderwijs wordt slechter. Door dus die kinderen naar buiten te halen, naar de natuur, hoop je dat er iets van een band ontstaat waardoor ze uiteindelijk zeggen, voor die natuur wil ik wel beschermen.
5: Ja, in het klaslokaal moet ze natuurlijk veel luisteren, veel stilzitten. We doen wel veel energizers of beweegmomenten tussendoor. Maar ja, hier is natuurlijk de hele ochtend vrij en gewoon veel te zien.
4: Dat je gaat zien dat bepaalde resultaten zoals overwicht, wat in Limburg heel hoog is, dat wat omlaag gaat. En dat kan natuurlijk, ze bewegen hier eigenlijk zonder dat ze het in de gaten hebben de hele ochtend. Maar ook stress, natuur, dat is wetenschappelijk bewezen, dat heeft een dempend effect op stress. Ja, als je dan de hele ochtend buiten bent, dan zijn de meeste kinderen heel erg opgeladen, mentaal, maar fysiek misschien heel moe, maar ja, dat is misschien juist heel goed.
5: Ja, de kinderen worden er super enthousiast van, omdat het natuurlijk een vrije setting is. Natuurlijk in het klaslokaal moeten ze veel luisteren, zitten ze veel stil en hier heb je veel meer beweegruimte, maar ook een stukje samenwerken wordt hier echt gestimuleerd. Ja, en verschillende onderdelen belichten van een natuurgebied.
4: Er zijn natuurlijk wat kinderen die zeggen, oeh, een beetje vies, dat kan natuurlijk. Wij helpen ze daarin ook over de grens heen. Maar de meesten die gaan heel vrolijk weg. En nou ja, ik sprak er net een paar, die hadden mij vorig jaar hier bij deze les. Die waren heel enthousiast om weer hier lekker rond te lopen.
5: Nou ja, ze worden enthousiast, ze zijn nieuwsgierig, gaan op zoek naar allemaal nieuwe dingen. Samenwerken wordt gestimuleerd. Dus je ziet ze ook echt wel met elkaar werken, opdrachten doen. Ja, nu zijn ze bezig met visjes vangen, kikkers vangen. Ja, het enthousiasme straalt er vanaf.
0: Ja, dit is ook wel prachtig natuurlijk. Kikkervisjes vangen. Ja, heerlijk is dat, jongens. Groep 7 van School de Viever in Venlo kreeg dus gisteren op boeteles in Houtblierik. En het zou vandaag ook zo fijn zien geweest, hè. 28 graden, wat wil ze nog meer, mensen? Bij Welvreugde hebben we ook bij de jeugd natuurwacht kosten gewoon. Kreeg ze zo'n speldje op en dan vulde ze zich toch een klein beetje het heertje. En leep ze door de natuur heen. En dan kost ze allemaal mensen gaat wies maken dat ze toch wel meer waas. Maar dan hield ze zich wel een beetje bezig met de natuur. Heb ze dat vroeger ook gehad?
1: Ja, natuurlijk.
0: Natuurwacht. Maar ze ben je geweest?
1: Nee, dat niet. Nee, ik was bij de scouting.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ja, maar wel bij de waterscouting. Dus.
0: De waterscouting?
1: Ja.
0: Wat was dat dan?
1: Op het water natuurlijk.
0: Ja, nee,
1: hallo, de zeeverkenners heten dat.
0: Zo hé, hoor, de bus, hoor, een bier een bordje door. Jucht, nou is goed. Hier is Bart Vonk op L1 en Steven

0: En Stephanie Struijtjes hier in L1 Ochtendshow. Weer Limburgs product, zongen samen in Nederlands met meer van mezelf. Hier bij L1 in de Ochtendshow. Kennen we dan wel spreken van een aaiwieve zomer eigenlijk, hè? Als ze nu zus de temperatuur al 28 graden geeft, hè?
1: Oh ja, ze noemen toch ook wel eens een Indian summer?
0: Dat, joh. Thijs Seele had het er vorige week over. De zaak is even terugholen. We hebben vandaag een collega hier van het social media team, de Stagelab, dat is Kai. En Kai die is vandaag de man verantwoordelijk voor de vroeg van vandaag. Die vroeg heeft te maken met de kaarten van de partizanen. Zullen we dat eigenlijk doen, Kai, de vroeg van vandaag? Komen.
2: De vroeg van vandaag. Welk theatergezelschap werkt mee aan de musical Partizanen?
0: Oeh!
2: Of eigenlijk theatergezelschap.
0: Volledige naam, moeten we hebben.
2: Ja. Theaterspectakel mag ik eigenlijk zeggen. Mag ik geen musical zeggen?
0: Nee, dat is wel met Huppie Stapel erin, hè? Ook, hè? Ja. Nou, voor mij blijft het altijd die eeuwige Johnny Flodder, hè? Heb je die films wel gezien? Met de bus natuurlijk wel het jongeren zoals Flodder en zo, heb je die gezien?
2: Ja,
0: die
2: heb ik wel eens teruggekeken.
0: Dat is goed om mee te maken, hè? Ja. Zo meteen bij L.A. No Beyoncé, Texas Hold'em. Dan is het zover.

0: country muziek. Beyoncé, Texas Hold'em bij L1. Het is vandaag ook internationale dag van het hart.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, maar toch is er van alles aan de hand. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag dus op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
2: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
3: Iedereen kan vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze. En de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. En gisteren was de lancering.
4: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
3: Ja, verschillende Kamerleden hebben al aangegeven mee te werken, maar er kunnen nog meer bij.
0: Dan gaan we toch nog even naar Spanje, naar de verhaal van die Spaanse vrouw die uit huis moest, ja. 87.
3: Die belachelijk.
0: Ja, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is. Dus flink geprotesteerd en na dagen van protesten mag de Spaanse vrouw dus toch in huis blijven. 87 jaar werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur, die is maar liefst met 45% gestegen.
0: Ontzettend veel mensen hebben geprotesteerd. Tienduizenden mensen gingen de straat om op en eisen dat huurders beter beschermd worden.
3: Frontman van de groep Normaal, Benny Jolink, is uitgeroepen tot de Hollandse meester. Dat is een persoon die een onmiskenbaar stempel op de Nederlandse cultuur heeft gedrukt. Gebeurde allemaal tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards in Poppodium 013 in Tilburg. Prijzen zijn voor de makers van succesvolle Nederlandstalige muziek. Samuel Welte is de grote winnaar met de succesvolste single Echte Liefde is te koop.
0: Hij is inmiddels 80, hè, die Benny Jolink.
3: Ja.
0: En dan chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of over kindermishandeling kan u dag en nacht. Het meldpunt was al 24/7 te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens werktijden te gebruiken. Vorige maand is de bereikbaarheid uitgebreid en het aantal chatgesprekken is sindsdien meer dan verdubbeld. Je ziet andere meldingen binnenkomen in de avond en nacht, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
6: Tussen 5 en 9 zie je een piek, tussen de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan, waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
0: Veilig Thuis krijgt jaar na jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
3: Ja, en dan nog even voetbal, want opnieuw werd er gisteravond gespeeld in de Nations League. En dan was België aan de beurt.
0: Ja.
3: Dat verloor van Frankrijk met 1-0.
0: Oeh.
3: Winnende goal viel in de 88ste minuut. Zoals te zien bij Ziggo Sport.
7: Molise neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Molise, en daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Molise. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
3: Ja. Wij volgen die Belgen natuurlijk met
0: zeker
3: meer dan normale belangstelling. Hè, want ze staan onder leiding van bondscoach Mark van Bommel.
0: Mm-hmm.
3: Ze begonnen vorige week nog goed aan die Nations League door met 2-0 van Italië te winnen. Ja, Nederland moet ook nog aan de bak. Donderdagavond, om precies te zijn. Derde wedstrijd in de Nations League is dat. Tegen en uit in Griekenland.
0: Ik ga kijken. Eerst maar hebben we de dag van vandaag. De 29e dinsdag vandaag. Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. En de Hoge Raad doet uitspraak in zaak tegen viruswaarheidvoorman Willem Engel, die in hoger beroep werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in coronatijd. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.
1: L1.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
2: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
4: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
5: Wil toch een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
16: Okay.
15: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
17: In nieuws van 8:30 met Maarten. Onderwijsminister Jan Letschert vindt dat de juiste instanties moeten onderzoeken of een student van de Universiteit Maastricht betrokken was bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De student plaatste een filmpje waarin hij lijkt te zeggen dat hij op beelden van die aanval te zien is. Volgens Letschert zou dat, als het klopt, zeer ernstig zijn. De universiteit heeft de student voorlopig geschorst. De politie gaat er voorlopig vanuit dat het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht geen misdrijf is. Rond 9 uur werd op de Brusselseweg een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er nou precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En over de identiteit van de slachtoffer is ook nog niets bekend. Op een parkeerplaats aan de Taalmansruwe in Maastricht is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd en had enige tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. Hoe die brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Het weer in Limburg vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Lokaal is zelfs 29 graden mogelijk. Staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas later vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden.
18: De Ellen Ochtendshow.

0: je Hold My Hand. Lekker lopen door het Limburgse landschap. Door wordt de zon vandaag weer lekker het knallen. Ja, zet de wasbal, hang de wasbal lekker boete, jongens. Heerlijk. Ken het leek goed drugen. Ik zoog net in een ooghoek bij mij. Was ik even stiekem kijken naar de collega's van NPO 1.
1: Oh?
0: Wie zoog ik toch? Thijs Seelen.
1: Ja.
0: Onze weerman. Ja, daar hadden we natuurlijk over iets. Een fenomeen wat natuurlijk ook vandaag weer hier. Ja, daar kennen we nu wel echt over spreken. Over een aaienwievenzomer. Ja. Ja, maar ja, wat is dat nu eigenlijk? We hebben de Thijs ook al een keer gevraagd, de aaienwievenzomer. Mocht er wel even zo liggen bij dit zin.
2: Het heeft verder niks met ooie dametjes te maken, hè, die jullie daar gewoon banks kunnen zon zetten. Maar ja, dat heeft met de Noorse en Germaanse mythologie te maken. En hij is dan vooral over godinnen die lange witte draden aan het weven waren.
0: Ja.
2: Kijk, en als je nu s'morgens vroeg, als je zon opkomt, en ook vandaag als de zon wat leeg staat, over de velden kijkt, dan zie je ook van die lange witte draden, dat zijn die spinnendraden.
0: Ja.
2: Dat komt nu heel veel in opkomst. Kijk, en als de zon erbij is, met die hoge temperaturen, ja, dan komt het eigenlijk een beetje vanaf die ooie wievenzomer.
0: Maar dat is niet het, wat je, vooral wat de andere mensen ook hebben over de Indian Summer, hè?
3: Nee, dat is echt een fenomeen dat natuurlijk in Amerika vaak een rol speelt.
0: Ja.
3: Maar ook daar zegt Thijs Seelen wel wat over, hoor.
2: Ja, dat is eigenlijk pas in oktober. De term Indian Summer komt eigenlijk vanuit het noordoosten van de Verenigde Staten, het zuidoosten van Canada. Daar hebben ze heel veel bossen, esdons met name, en die verkleuren in oktober. En als het dan prachtig noorzomer weer is, met die prachtige verkleurde bossen, geel, rood, allerlei kleuren, ja, dan spreekt men eigenlijk van een Indian Summer. Dus we zijn eigenlijk nog een mooi te vroeg om er officieel van te spreken. Ja, dat zal Joost dan in oktober zien.
0: Ja, best wel. Het is nog een paar dagen. We zitten op de 29e en dan krijgen we dus eigenlijk de Indian... Oh, het vult wel. Gaat apart zijn. Vind je het ook niet?
3: Ja, vind ik wel.
0: Oh, heerlijk. De Indian Summer komt eraan. Zo meteen ben ik over eraan. Er is nog Den Haag voor de rechtszaak. Gij durven de Limburgse Fly. Nou, wat precies in heel het zo meteen. Die BL1.

0: Akkerman, de dijk, die alleen. Laat het maar gebeuren. Laat het vanavond maar gebeuren. Nou, we kunnen beter zeggen, laat het vandaag maar gebeuren. De rechter gaat struffel buigen. Die Russische strijd voor de Limburgse vlaai gaat vandaag verder. Fabrieksbekker Goedhart uit Panningen. De verzetten zich hier tegen de strenge regels voor de beschermde Limburgse vlaai. Maar werd vorig jaar op alle punten in het oerongeliek gesteld. Vandaag kiest de bekker een andere route. Het gaat niet meer om de vraag wie vers een Limburgse vlaai moet zien, maar om de mogelijke procedurefouten die bij de besluitvorming zouden zien gemaakt. Onze verslaggever Henk Hover is bij de rechtszaak in Den Haag. Henk, goedemorgen.
1: Nee, goedemorgen, Pascal.
0: Ja, als het nu nemmer gaat over de dagversheid van vlaai, wat redt het er vandaag wel om?
1: Nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wat gaat er aangevuurd worden? Het gaat niet meer over dagversheid. Dagversheid toch misschien even uitleggen. Een Limburgse vlaai die in ieder geval het predicaat heeft, die moet dagvers zijn. Dat wil zeggen dat binnen een dag dat ze gebakken is, moet die ook in de winkel verkocht worden en niet langer. En dan moet je voorstellen, zo'n fabrieksbakker wie Goedhart, ja, dat is een vlaaifabriek die heel veel levert aan supermarkten. En ja, dat dagvers is echt wel een probleem. Logistiek. Hij bereep zich vroeger in de vergeprocedure bijvoorbeeld ook op op verspilling van voedsel, op onhaalbereide logistiek gebied. Maar dat is toen, in augustus 2024 is dat op alle punten in het ongeliek gesteld. Mm-hmm. En toen wordt eigenlijk iedereen ervan overtuigd, oké, dit is afgedaan. En nu blijkt er toch weer in beroep te willen gaan. En we weten eigenlijk niet precies op wat voor gronden. En dat is ook de reden waarom ik hier zit. Want we gaan eens even loeseren wat hij nog gaat inbrengen. Maar we vermoeden dat vooral om procedurele dingen ga je. Dus gewoon fouten die gemaakt zijn op juridisch gebied. Het is ook geen zaak meer van de Limburgse bakkers. Het is nu ook een zaak richting ministerie. Want het ministerie heeft op een gegeven moment dat allemaal goedgekeurd en ingesteld. Ja, en die komen dadelijk met een verhaal. Dus ik kom dat om 9 uur eens aanhuren wat ze precies gaan inbrengen.
0: Ja, procedurefouten zouden er volgens Goedhart dus gemaakt zien. Heeft de ministerie er al op gereageerd?
1: Nee, er is tot nu toe geen enkele informatie te vinden. Dus ja, de enige manier om erachter te komen is inderdaad de trein te pakken naar Den Haag en dadelijk om 9 uur die zitting bij te wonen. Ja,
0: waarom ben je dan in Den Haag? Waarom ken je niet gewoon bij ons in de provincie ga je weer direct staan?
1: Ja, dat is een goeie. Het gaat over het ministerie. Het ministerie zit in Den Haag en de commissie wat dat beoordeelt, die zit dat hier gewoon. Dus het is een zaak van landelijke importantie, de Limburgse vlaai.
0: Ja, beschermde.
1: Dus sorry.
0: Het is beschermd, Limburgse vlaai, dom gaan we er ook naartoe. Voor stond of uur, hè, voor zo'n get. Ik ben zeker, de vlaaien kenner bij ons ook. Maar is er meer media door? Willen ze het allemaal weten wie dit nu zit met die Limburgse vlaai?
1: Nou, de gezetten zijn in ieder geval ook hier. Tenminste, de Limburgse gezetten zie je. Dus die zijn ook erg belangstellend voor wat er gaat gebeuren. Maar ook, ja, die volgen dezelfde route als we weer volgen. Ja, je bent eens even door in de rechtbank gaan zitten en kijken wat er wat verteld wordt. Maar meer kennen we even niet door, we weten niet precies. Zou je natuurlijk de kaart tegen de borst. En ik heb gisteren ook geprobeerd te bellen met de bakkerij Goedhart. Die zitten in Panningen. Maar ik heb het keuzemenu 5 keer doorlopen en de pak de neemt zijn telefoon op. En misschien hebben ze een vrije dag gehad, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval moet het nog maar zelf gaan huren wat er te bergen gebracht is.
0: Ja, dus eigenlijk die inhoudelijke discussie over de regels, die kan je ook niet gevuld weer.
1: Die punten zijn allemaal afgewezen. En dat heeft ook te maken met het feit dat de oorspronkelijke aanvraag, er is een herziening ingekomen. Dat heeft te maken met een rekenfout in de maten en gewichten, vooral van de Belgische vlaaien. Want die hebben klein vlaaien, grote vlaaien, allerlei tussenmoten. Er is een rekenfout in gemaakt. Toen wordt die procedure opnieuw eigenlijk opengebroken. En dat heeft Goedhart toen aangegrepen om daar toch bezwaar tegen te maken. Ja, door op zijn ongelijk gesteld op alle punten. En nu is er toch weer een bezwaar, gewoon een beroep tegen die uitspraak. Ja. Ja, en op basis waarvan, dat gaan we dadelijk weer aan.
0: Wat zou dat kunnen betekenen uiteindelijk? Dat de flyer straks...
1: Niks.
0: Niks? De supermarkt blijft het gewoon hetzelfde?
1: Nou ja, als ik in de supermarkt kom, ligt er fly. En er staat neer op Limburgse fly. En dat is eigenlijk het predicaat Limburgse fly is voorbehouden aan inderdaad de fly die voldoet aan al die regeltjes, die ambachtelijk gebakken is, die dagvers is. Daar mocht de Limburgse fly op staan. Maar misschien is het toch zeer aantrekkelijk ook voor in een supermarkt om door een fly te hebben liggen waar Limburgse fly op staat. Uitdrukkelijk fly uit Limburg. Ja, en zolang ze zich niet aan al die regeltjes kent schooien, mocht ze het er niet op zitten. Het predicaat Limburgse fly is voorbehouden aan inderdaad de fly die voldoet aan al die regeltjes, die ambachtelijk gebakken is, die dagvers is. Daar mocht de Limburgse fly op staan. Maar misschien is het toch zeer aantrekkelijk ook voor in een supermarkt om door een fly te hebben liggen waar Limburgse fly op staat. Uitdrukkelijk fly uit Limburg. Ja, en zolang ze zich niet aan al die regeltjes kent schooien, mocht ze het er niet op zitten. En dat is in feite, ja, kijk goed.

0: wat er zou kunnen gebeuren.
1: Goed, de rechterlijke macht gaat straks spreken. Die geeft er oorspraak over door. We gaan het allemaal huren, Henk. En als zodra er informatie is, huren we uiteraard die BL1. Henk Hover, ja, dankjewel. En van 12 tot en met 16 oktober is weer BL1, de week van de Limburgse Fly. Lekker.

Ik weet zeer zeker dat er immers een Limburgse lunch straks met een vette smile op het gezicht zit. Want de redden voor de hoorn, de kaarten voor de partizanen. De ganse week geven ze weg. We hebben de vorige al versteld. En ik kan dat ik al verklappen. Binnen nu en nog dik half uur. Ja. Om immers een uitzending te horen. Dus spannend.

0: Kijk op plannenweg.nl.
1: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: We schuiven het niet onder stoelen of banken. Retailpark Roermond heeft alles voor een sfeervol thuis. Kom en profiteer van waanzinnige woondeals bij Retailpark Roermond.
1: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
6: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
5: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
7: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Hey!
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
9: Hey Remol!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws ga naar omroepbnm.nl of de gratis BNM-app.

0: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Tina Turner en The Best. Op deze dinsdag 29 september, 6:06. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van De Bankzetters van Samber, maar ook van Blondie. Yeah. Maar zoals je het gewend bent, we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. Inwoners van Pelemaas worden gewaarschuwd voor een nep-e-mailadres dat uit naam van de gemeente berichten verstuurt over een subsidie voor thuisbatterijen. De gemeente benadrukt dat deze subsidie niet bestaat en roept ontvangers op niet op de berichten in te gaan. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door vanwege het geringe aantal aanmeldingen. De organisatie spreekt van een moeilijke beslissing en zet de ruim 40 jaar oude traditie voorlopig op pauze. En schutterij Sint Antonius en Sint Petrus uit Balo heeft zondag een bijzondere prestatie neergezet tijdens de finale van de schietwedstrijden van schutterscombinatie Noord-Limburg. De Balose schutterij pakte de eindwinst in zowel de A, B als C-klasse. Nou ja, en het weer, ik hoef het hier niemand te vertellen, het is al heel vaak gezegd, het worden de twee warmste dagen ooit gemeten eind september. 29 graden zal geen uitzondering zijn de komende twee dagen. Zover het weer en nieuws. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaanemaas.nl, maar inderdaad ook die makkelijk te downloaden app, daar vind je ook het allerlaatste nieuws in.

0: En met de laatste vioolakkoorden wordt het exact 12:15. Oftewel gewoon 11:15 op deze dinsdag 29 september. Precies 150 jaar na zijn dood is Baron Frits van Keverberg weer springlevend. Zijn levensverhaal althans. In een nieuwe boek, Baron Frits, een adellijke dwarsligger, staat de laatste adellijke bewoner van kasteel de Keverberg centraal. Het boek schetst niet alleen een bijzonder leven, maar ook zijn familie en de roerige tijd waarin hij leefde.
1: Mary nam het jongetje in haar armen. Een zoon werd verrukt geroepen. Baron Frederik Hendrik Karel Ernest van Keverberg van Kessel.
2: Precies 150 jaar na zijn dood is Baron Frits van Keverberg springlevend. Zijn levensverhaal althans. Er is een boek verschenen over de laatste adellijke bewoner van kasteel de Keverberg. Met de titel Baron Frits, een adellijke dwarsligger. Baron Frits kwam uit een invloedrijke familie en leek voorbestemd voor een leven volgens de regels en verwachtingen van zijn tijd. Toch koos hij regelmatig zijn eigen weg. Het nieuwe boek vertelt over zijn leven, zijn afkomst en zijn eigenzinnige karakter. En daarmee krijgt een bijzondere figuur uit de geschiedenis van Kessel en de regio uitgebreid aandacht. Het boek is een initiatief van Heemkundekring Kessels Eigen. Henk van Dijk, Frank Jacobs, Ivo Joosten, Ans van der Linden, Suzanne Mulder en Annemarie Staaks werkten mee aan de uitgave en schreven elk een deel.
1: Baron Frits werd de laatste kasteelheer van Kessel, van de adellijke familie Keverberg, die door een aantal eeuwen op het kasteel hebben gewoond en geleefd. En met zijn sterven in 1876 is de adel uit Kessel verdwenen.
3: Dus ik heb veel aandacht gegeven aan zijn ouders.
4: Uit boekenkast stonden heel veel boeken in over Kessel. Bijna alles over Kessel geschreven heb ik.
5: Ik heb voor mijn rekening genomen Frits een maakbare bestuurder. En dat gaat dus eigenlijk in op die verlichtingsperiode die aan Frits zijn vader besteed is. En waarin men dus eigenlijk de grote verlichtingsdenkers een hele andere manier van kijken hebben op opvoeding, op het mens zijn en op de samenleving in zijn totaliteit.
2: Minstens zo interessant is het verhaal van de vader van Frits. Historicus Gerard Venner doet al jarenlang onderzoek naar Karel Lodewijk van Keverberg, de vader van Baron Frits.
6: En die heeft zelfs geprobeerd om lid te worden van de grondwetscommissie. Dat is hem niet gelukt, maar hij heeft wel dat boek heeft daartoe geleid dat Thorbecke daar veel aan heeft gehad. Dus later was Thorbecke belangrijk geworden in de jaren 40 in Nederland met de grondwet van 1848. Hij had dus veel gehad aan het boek van Keverberg.
5: Frits heeft een vader die hem dus op laat voeden in die verlichtingsidealen. Hij probeert hem ook qua opvoedings- en onderwijs allerlei mooie dingen mee te geven. Maar lukt dat ook om hem een maakbare bestuurder te maken? Nou, aan de ene kant heeft hij het niet zo op bezit, maar aan de andere kant spuugt hij er ook niet op. En is hij eigenlijk een beetje verbolgen over het erfsysteem zoals we dat vanaf Karel de Grote hebben. Dat namelijk de oudste zoon het goed erft. En dat betekent dus dat zijn broer, de oudste broer, die krijgt alle bezittingen van de Keverberg. En voor hem blijven wat kruimeltjes over. En dat vind je heel frappant stuk in bijvoorbeeld na 1850, als dus er van die census-kiesrechtlijsten moeten komen. En dan staat daar Karel van Keverberg uit Halen, steeds als nummer 11 of 12 van de rijkste Limburgers die het meeste belasting betalen. En Fred van Keverberg uit Kessel, die vind je nergens, want dat is maar een armoezaaier, een oude luis, arme luis. En dus, ja, dat steekt wel. Hè? Dus de een die krijgt alles en hij krijgt niks. Dat strookt niet met zijn gevoel van rechtvaardigheid en daar verzet hij zich de andere kant tegen. Maar hij wil ook wel die voorrechten die de adellijke status meebrengt, wil hij af en toe ook wel genieten. Dat hoort erbij. En die strijd vind je in zijn hoofdstuk en in dat verhaal steeds terug.
2: Frits leidde het leven van een edelman in een tijdperk waar de rol van de adel steeds minder belangrijk werd. Hij stierf eenzaam, verlaten door vrouw en dochter in Huize Oeverberg, dat hij vlak voor zijn dood had laten bouwen.
7: Baron Frits is zeker in Kessel eigenlijk een heel belangrijke persoon. Hij heeft hij gewoond, heeft hij allerlei spuchten uitgehaald, leuke en minder leuke dingen gedaan. Is hij gestorven, hij is verdwenen, hij is weer gevonden. Dus het is een te mooi verhaal om niet te vertellen.
2: Bijna 140 jaar lang wist niemand waar zijn lijk was gebleven. Tot 25 juni 2015. Toen rolde zijn schedel van de kasteelheuvel af. Het graf van de baron was per toeval blootgelegd door een graafmachine bij de werkzaamheden van de herbouw van het kasteel.
3: Verder ligt alles helemaal goed bij. De handen lagen zo in de schoot. Dus dat wordt even puzzelen wat links of rechts. Dus ja, dit is hier geplet nu door de... Door de druk, maar verder, en hier ook het, dit was wat er tussendoor stak, het bekken.
8: Ja. Naar alle waarschijnlijkheid mogen we ervan uitgaan, voorzichtig, dat hij het is.
9: Maar het is evengoed wel bijzonder als je zo intensief met zo'n project bezig bent. En wordt dan een kist geopend van de laatste bewoner van het kasteel. Dat is toch wel speciaal, moet ik zeggen.
2: Ruim 10 jaar later is het kasteel weer open en is het verhaal van baron Frits compleet.
5: Feest voor mij dit, met de presentatie van dit boek is dat na ruim 40 jaar... Stichting Toeristisch Kessel, de Keverberg, ploeteren rondom de ruïne... A, het gebouw weer staat, B, de persoon waarom Frits weer staat... en dat we maar liefst naast mij 5 prominente mensen hebben gekregen... die Kessel en daarmee de historie van Kessel een warm hart toedragen. Hoe mooi is dat?
10: Nou, het zien van de beelden is zeker de moeite waard. Heb je nou de tv niet aanstaan, ga dan naar het YouTube-kanaal of naar de site van Omroep PNM, wanneer je de beelden nog een keertje wilt zien. De bankzitters zitten klaar, maar eerst Samba en My Body Isn't Ready.
11: Lunch Live.

0: De bank zet als met entourage. Nou, over entourage gesproken. De 81-jarige Riet Jansen uit Grubbevorst werkte maandenlang aan haar debuut, die afgelopen donderdagmiddag gepresenteerd werd in het zorgcentrum La Providence in Grubbevorst. En Omroep Horst aan de Maas was erbij met camera en microfoon.
1: En ik heb er van liggen dromen en steeds aan denken, zou ik het wagen? En ik heb het gedaan.
2: De publicatie van je eigen dichtbundel. Veel mensen dromen ervan. Riet Jansen deed het ook daadwerkelijk. En dat op 81-jarige leeftijd.
3: En hoe kwam die literatuur dan toch in je leven terecht?
1: Ik heb veel gelezen. Heel veel romans en van alles en nog wat. En toen kwam de puzzelwereld in zicht. Aha. En daar was ik heel gek op. En dat heeft alles te maken met letters en slagzinnen. En dat heeft alles te maken met de taal.
2: Sindsdien speelt de literatuur een grote rol in Jansens leven. Zo ook in haar liefdesleven.
1: En we hebben ons leren kennen via de laptop op een datingsite. En toen schreef Chef mij in dichtvorm. Nou, dat was een makkie van mij. Dus ook in dichtvorm teruggeschreven. En zo schreven wij heen en weer. En het was zo gepoept. Het was eigenlijk helemaal niet moeilijk. En toen hebben we elkaar leren kennen en klikte meteen. En de familie klikte en kon niet beter.
2: Van het schrijven van gedichten naar een volledige publicatie is geen eenvoudig proces. Gelukkig stond Jansen er niet alleen voor.
4: Nou, ik ben vrijwilliger bij Gewoon Lezen hier in Grubbevorst. En ik zat op vrijdagmiddag in de bibliotheek, gewoon mijn bieddienst te draaien. En toen kwam Riet naar me toe met de vraag of ik heel eventjes een bestandje voor de over zou kunnen zetten. Alleen dat ene bestandje overzetten, dat bleek toch net iets meer te zijn dan dat. Dus ja, ik denk dat we er alles bij elkaar een half jaar mee bezig zijn geweest. Ja, dit helpen, dat heeft mij zoveel vreugde en plezier gegeven dat ik bijna net zo trots ben als Riet nu ik hier sta.
2: De drukbezochte presentatie eindigde met een signeersessie. En zo werd het debuut van Riet Jansen er één voor in de boeken.
1: Zonder een verhaal, wat zou ik met mijn woordenschat beginnen? Een verlangen waar ik steeds naar taal. Als schrijvende brengt het mij bij zinnen.
0: Mooi applaus voor haar. We gaan richting het nieuws en het weer uiteraard. Maar eerst gaan we naar Robin Heijzen met De Toet.

0: Ja, en na de toet gaan we naar het Nijs. En daarvoor schakelen we over naar Tamar. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Inwoners van Peel en Maas worden gewaarschuwd voor een nep-e-mailadres dat uit de naam van de gemeente berichten verstuurt. Het gaat om berichten over een subsidie voor thuisbatterijen. De nep-e-mails worden verstuurd vanaf gemeente Peel en Maas @proton.me. De gemeente benadrukt dat deze subsidie niet bestaat en vraagt ontvangers de verdachte e-mail te melden bij de fraudehelpdesk. Limburgers laten zich vaker dan andere Nederlanders preventief controleren op risicofactoren voor een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag op Wereldhartdag is uitgekomen. 43% van de inwoners van Limburg laat zich minimaal 1 keer per jaar controleren op risicofactoren, tegenover 33% landelijk. Het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Dat komt omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Al sinds 1993 is het liedjesconcours een vast onderdeel van de Grubbevorster Vastenavond, waar mensen hun nieuwste carnavalsnummer kunnen presenteren. De hoop is om de traditie in de toekomst weer voort te zetten. De schutterij Sint Antonius en Sint Petrus uit Baarlo heeft afgelopen zondag alle drie de klasse gewonnen in de finale van schietwedstrijden van schutterscombinatie Noord-Limburg. 9 schutterijen streden tegen elkaar voor de 3 verschillende bekers. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zomers warm met 27 à 28 graden en op sommige plekken zelfs 29 graden. Er is wat sluierbewolking en er waait een zwakke tot matige wind. Ook morgen blijft het warm, met wederom 27 à 28 graden. De rest van de week wordt een stuk koeler met maar 20 tot 22 graden. Meer nieuws kun je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorst aan de maas.nl.
0: Dankjewel, Tamar.

Nothing but thieves and overcome. En dit allemaal tijdens Lunch Live. De lunchshow van Omroep 1M samen met Omroep Horst aan de Maas. Zit je lekker in de auto mee en het genieten van bijvoorbeeld Nothing but thieves? Dan moet je toch heel even opletten op een paar puntjes. De A67 namelijk, Eindhoven richting Venlo. Dan kom je ter hoogte van Maasbree een auto met problemen tegen. En om precies te zijn bij 63. Dan de A73, de hoogte van Oerlo. Ook een auto met de motorkap omhoog bij 61,4. We gaan even naar Meijl, althans de N275, de hoogte van Meijl. Bij 17,4 staat een auto in de berm. N275, de hoogte van Beringen bij 15,6. Een auto inderdaad ook daar aan de kant bij 15,6. Dus dan gaan we naar de N556, de hoogte van Venlo. Daar staat een auto met de motorkap omhoog bij 1,1. Dat waren de verkeersberichten. We gaan verder met Sunny Days. Wanneer we de plaat nu nog niet zouden kunnen draaien, dan zouden we uiteraard verkeerd bezig zijn. Dus kijk naar boven en het zijn en het worden Sunny Days. MUZIEK

0: Sunny Days. Armin van Buren samen met Jos Cambé en Sunny Days. De doorstroomvoorziening in Grubbevorst. Nee, Broekhuizenvorst moet ik zeggen. Oh jongens, nou heb ik gevloekt in de kerk. Nogmaals, de doorstroomvoorziening in Broekhuizenvorst. Opende afgelopen zaterdag tijdens Burendag 2026 de deuren voor inwoners uit de omgeving. Bezoekers konden kennis maken met de locatie en genoten van een buffet dat speciaal door de statushouders was bereid.
1: Ja, we zijn hier vandaag bij de Burendag en de bewoners van de doorstroomvoorziening zijn er ongeveer 330. We willen ook gewoon hun buren, de mensen uit Broekhuizen, Broekhuizenvorst, uit Ooijen, want hier vindt men het wel belangrijk dat je Ooijen zegt, uitnodigen om te laten zien hoe ze wonen en om te laten zien dat ze het heel fijn vinden dat ze hier mogen wonen.
2: Voor ons is het echt een moment om onze buren uit te nodigen. Dus de buren die hier op de locatie wonen, de statushouders, maar ook de buren van de locatie. Dus mensen die in Broekhuizen en Broekhuizenvorst wonen, maar er zijn ook veel leerkrachten hier van de kinderen en andere sociale betrokkenen eigenlijk.
3: Zo waren ook verschillende docenten aanwezig, waaronder Marcel Heldens van het taalrijk op het Denderom College.
4: Wij zorgen in ieder geval dat de leerlingen de kans krijgen om binnen 2 jaar het A2 taalniveau te halen, zodat ze daarna verder kunnen naar een reguliere onderwijs.
5: En hoe vind je het daar op school?
6: Goed rekenen, tekenen, spelen.
5: En dat kun je allemaal?
7: Ja. En hier toneel maken.
5: En toneel maken, dat vind je leuk. Ah, en kun je ook zingen? Kun je ook al zingen?
7: Nee, niet zingen, maar zo zelf boom, ik boom of zon en bloem.
4: Nou, wij vinden het natuurlijk heel belangrijk om deel te nemen aan zo'n burendag, omdat we als school natuurlijk ook geïnteresseerd zijn. Waar woont onze leerling? Wat doet onze leerling? Wie zijn de ouders? Natuurlijk worden ouders betrokken bij de school. Maar belangrijk willen we ook zien waar leerlingen zich, waar ze wonen. En wij merken gewoon dat leerlingen het enorm waarderen op het moment dat je als schoolleiding met je docenten hier op het DSV bent.
8: Hallo allemaal, hallo allemaal.
3: Samen met de bewoners is er gekeken naar welke activiteiten ze wilden organiseren voor deze dag, waaronder een divers aanbod aan verschillend eten.
2: Wij vinden altijd dat eten echt verbindend werkt. Dat hebben we ook gemerkt met de andere activiteiten die we organiseren. Dus bij een burendag hoort ook een groot buffet. En dat is allemaal eten dat klaargemaakt is door onze bewoners. Dus we hebben eten uit Syrië, uit Iran, uit Koerdistan, uit Irak. Noem maar op. Het is zo fijn dat we nu samen een mooie dag kunnen hebben. Mensen kunnen lachen, mensen kunnen dansen, mensen kunnen lekkeren. Dus bij een burendag hoort ook een groot buffet. En dat is allemaal eten dat klaargemaakt is door onze bewoners. Dus we hebben eten uit Syrië, uit Iran, uit Koerdistan, uit Irak. Noem maar op. Het is zo fijn dat we nu samen een mooie dag kunnen hebben. Mensen kunnen lachen, mensen kunnen dansen, mensen kunnen lekker eten, lekker met

0: Maas en de Maas vinden dat als wij een verantwoordelijkheid willen nemen in de spreidingswet, doen we dat op onze manier. En dat is mensen die in de asielketen zitten, maar al weten dat ze mogen blijven, de statushouders, zo snel mogelijk hier naartoe halen. Dat kinderen naar school kunnen, dat volwassenen gaan inburgeren en aan het werk kunnen. Want volgens mij wil iedereen, ook als je toevallig van een plek komt wat minder veilig is en dan in Horst en de Maas terechtkomt, gewoon mee kunnen doen. En nou, dat proberen we hier te organiseren.
1: Nou jongens, zien eten is eten. Maar zover is het nog niet, nog geen 1 uur. We draaien nog even wat leuke plaatjes. Onder andere Mary Head.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

uitzending. Morgen woensdag de 30ste. En je weet het, vandaag en morgen hou je van fijn weer. Ga naar buiten. Doe iets met het fijne weer. Want de rest van de week wordt het aanzienlijk koeler / frisser. Dankjewel weer voor het kijken en luisteren. Tot morgen.

Zo, dat was hij dan, Mary Head en One Night in Bangkok. 1:05 op deze donderdag 29 september. Richting de klok van 1:00 wil zeggen, het zit er weer op voor Lunch Live. Morgen weer een nieuwe

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

en een echte kameraad aan mij. Is het een probleem? Geef mij, maak toe niet zorg, jong. Ik maak ze op nee. De kind op mij rekenen, til maar wie's drie, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. Moord aan mij, wie gezag, en een echte kameraad aan mij.

maar achter mij gaan, jong. Ik zal dich leiden, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zijn er mensen die slummer zien als

staan. Altijd voor die klaar staan. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. One, two is a remote.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Hokkien, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn.

realize it.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is dinsdag. Dit is De Dag van Hier met Ruud Sturmen.
1: En dat zegt hij op deze dinsdag 29 december. Nog een paar dagjes te gaan in deze maand. En dan gaan we over naar oktober natuurlijk. Maar ja, wat maakt het uit? Het is goed weer. Dat krijgen we straks ook te horen natuurlijk in het uitgebreide nieuws rond 6:30. Want dat wordt afgesloten met het weerbericht voor de komende dagen. Zometeen eerst het korte nieuws voor de gemeentes Horst en de Maas, Peel en de Maas en Bezel. Wat we natuurlijk altijd voorbij brengen. En dat zit verderop in het programma ook nog heel vaak erbij. Nou, daarnaast proberen we wat muziek te draaien. Een beetje van nu, een beetje van toen, een beetje van hier. En dat lukt meestal ook wel. En tegen het einde van het programma van De Dag van Hier hebben we altijd de jarige vrienden die op deze dinsdag 29 september jarig zijn. Maar we beginnen met een korte bloemlezing van hetgene wat u straks kunt verwachten in het uitgebreide nieuws. Dan hebben we het onder andere over het feit dat de Limburgse bever nog steeds heel veel knaagt. En hoe dat zit en wat ze daaraan doen, dat krijgt u dan natuurlijk te horen. Ook staan we in dit programma stil bij de Veteranendag. Misschien was u afgelopen weekende ook in het centrum. Daar was er veel over te zien. Daar waren ook wat informatiepunten. Nou, daar waren wij bij en daar hebben we opnames van gemaakt natuurlijk. Ook een heel apart afscheid wat er is. En ook staan we stil bij de thriller-auteurs Michael Berk en Nathalie Pagy. Of Pagy, ik weet niet precies hoe je moet uitspreken eigenlijk. Die zijn in Meil geweest en daar waren heel veel mensen die daar die boeken lezen en die daarbij waren. Dus dat is nieuws wat u straks in de uitzending hier ook kunt verwachten. Ook wat sportberichten over het voetballen, over het schieten, de schutterijen en ook het feit dat er een hele snelle Kesselse loper is die Gijs Peters heet. En we gaan het hebben over dat Limburgers zich het vaakst laat controleren voor risicofactoren. Dat is uit de cijfers gebleken hoe dat zit en waarom dat zo is wellicht. Dat hoort u straks in deze uitzendingen. Ook staan we stil bij in Horst waar de politie een verdachte zoekt die babbeltrucs uithaalt. Er wordt veel voor gewaarschuwd. Nou, daar is ook iemand die ermee bezig is. En daar hebben ze zelfs het signalement van gedeeld. Zodat u er beter op kunt letten wat u daar doet. En we hebben nieuws over de eerste gezamenlijke repetities van Berkelen. Dat heeft alles te maken met de oude naam voor Horst. Horst aan de Maas, Berkelen. Daar is een heel mooi stuk wat daarvoor geschreven is. Met live muziek erbij. Nou, wij waren erbij en hebben een beetje een idee gekregen hoe dat bij die repetities er aan toe ging. Het zijn een aantal van de korte nieuwsberichten die we nu noemen, die straks in het uitgebreide nieuws zitten en die ook in deze uitzending voorbij komen van De Dag van Hier, van deze dinsdag 29 september.

0: gaan eerst stilstaan bij Baron Frits. Want die, die is weer een beetje levend geworden nadat hij al 150 jaar dood is. En dan hebben we het natuurlijk over Baron Frits uit Kessel van de Keverberg. Die daar gewoond heeft en daar ook zijn leven gesleten heeft. Mooie verhalen om over hem te vertellen. En dat gebeurt dus allemaal in het nieuwe boek. En dat, wij waren erbij tijdens de presentatie.
1: Een zoon werd verrukt geroepen. Baron Frederik Hendrik Karel Ernest van Keverberg van Kessel.
2: Precies 150 jaar na zijn dood is baron Frits van Keverberg springlevend. Zijn levensverhaal althans. Er is een boek verschenen over de laatste adellijke bewoner van kasteel de Keverberg. Met de titel Baron Frits, een adellijke dwarsligger. Baron Frits kwam uit een invloedrijke familie en leek voorbestemd voor een leven volgens de regels en verwachtingen van zijn tijd. Toch koos hij regelmatig zijn eigen weg. Het nieuwe boek vertelt over zijn leven, zijn afkomst en zijn eigenzinnige karakter. En daarmee krijgt een bijzondere figuur uit de geschiedenis van Kessel en de regio uitgebreid aandacht. Het boek is een initiatief van Heemkundekring Kessels Eigen. Henk van Dijk, Frank Jacobs, Ivo Joosten, Ans van der Linden, Suzanne Mulder en Annemarie Staaks werkten mee aan de uitgave en schreven elk een deel.
1: Baron Frits was de laatste kasteelheer van Kessel, van de adellijke familie Keverberg, die door een aantal eeuwen op het kasteel hebben gewoond en geleefd. En met zijn sterven in 1876 is de adel uit Kessel verdwenen.
3: Dus ik heb veel aandacht gegeven aan zijn ouders.
4: Eigen boekenkast stond er heel veel boeken in over Kessel, want bijna alles over Kessel geschreven heb ik.
5: Ik heb voor mijn rekening genomen Frits een maakbare bestuurder. En dat gaat dus eigenlijk in op die verlichtingsperiode die aan Frits zijn vader besteed is. En waarin men dus eigenlijk de grote verlichtingsdenkers een hele andere manier van kijken hebben op opvoeding, op het mens zijn en op de samenleving in zijn totaliteit.
2: Minstens zo interessant is het verhaal van de vader van Frits. Historicus Gerard Venner doet al jarenlang onderzoek naar Karel Lodewijk van Keverberg, de vader van baron Frits.
6: En die heeft zelfs geprobeerd om lid te worden van de grondwetscommissie. Dat is hem niet gelukt, maar hij heeft wel dat boek heeft daartoe geleid dat Thorbecke daar veel aan heeft gehad. Dus later was Thorbecke belangrijk geworden in de jaren 40 in Nederland met de grondwet van 1848. Hij had dus veel gehad aan het boek van Keverberg.
5: Frits heeft een vader die hem dus op laat voeden in die verlichtingsidealen. Hij probeert hem ook qua opvoedings- en onderwijs allerlei mooie dingen mee te geven. Maar lukt dat ook om hem een maakbare bestuurder te maken? Nou, aan de ene kant heeft hij het niet zo op bezit, maar aan de andere kant spuugt hij er ook niet op. En is hij eigenlijk een beetje verbolgen over het erfsysteem zoals we dat vanaf Karel de Grote hebben. Dat namelijk de oudste zoon het goed erft. En dat betekent dus dat zijn broer, de oudste broer, die krijgt alle bezittingen van de Keverberg. En voor hem blijven wat kruimeltjes over. En dat vind je heel frappant stuk in bijvoorbeeld na 1850. Als dus er van die census kiesrechtlijsten moeten komen. En dan staat daar Karel van Keverberg uit Halen. Steeds als nummer 11 of 12 van de rijkste Limburgers die het meeste belasting betalen. En Frits van Keverberg uit Kessel, die vind je nergens, want dat is maar een armoezaaier, een oude luis, arme luis. En dus, ja, dat steekt wel. Hè? Dus de een die krijgt alles en hij krijgt niks. Dat strookt niet met zijn gevoel van rechtvaardigheid en daar verzet hij zich de andere kant tegen. Maar hij wil ook wel die voorrechten die de adellijke status meebrengt, wil hij af en toe ook wel genieten. Dat hoort erbij. En die strijd vind je in zijn hoofdstuk en in dat verhaal steeds terug.
2: Frits leidde het leven van een edelman in een tijdperk waar de rol van de adel steeds minder belangrijk werd. Hij stierf eenzaam, verlaten door vrouw en dochter in Huizen Oeverberg, dat hij vlak voor zijn dood had laten bouwen.
7: Baron Frits is zeker in Kessel eigenlijk een heel belangrijke persoon. Hij heeft hij gewoond, heeft hij allerlei spuchten uitgehold, leuke en minder leuke dingen gedaan. Is hij gestorven, hij is verdwenen, hij is weer gevonden. Dus het is een te mooi verhaal om niet te vertellen.
2: Bijna 140 jaar lang wist niemand waar zijn lijk was gebleven. Tot 25 juni 2015. Toen rolde zijn schedel van de kasteelheuvel af. Het graf van de baron was per toeval blootgelegd door een graafmachine bij de werkzaamheden van de herbouw van het kasteel.
3: Hier zijn mijn arm en ja, verder ligt alles helemaal goed bij. De handen lagen zo in de schoot. Dus dat was even puzzelen wat links of rechts. Dus ja, dit is hier geplet nu door de,
8: door de druk.
3: Maar verder, en hier ook het, dit was wat er tussendoor stak, het bekken.
9: Na alle waarschijnlijkheid mogen we ervan uitgaan voorzichtig dat hij het is.
7: Maar dus even goed wel. Bijzonder als je zo intensief met zo'n project bezig bent. En wordt dan een kist geopend van de laatste bewoner van het kasteel. Dat is toch wel speciaal, moet ik zeggen.
2: Ruim 10 jaar later is het kasteel weer open en is het verhaal van baron Frits compleet.
5: Feest voor mij dit, met de presentatie van dit boek is dat na ruim 40 jaar... Stichting Toeristisch Kessel, de Keverberg, ploeteren rondom de ruïne. A, het gebouw weer staat. B, de persoon voor baron Frits weer staat. En dat we maar liefst naast mij 5 prominente mensen hebben gekregen die Kessel en daarmee de historie van Kessel een warm hart toedragen. Hoe mooi is dat?

0: U luistert naar het nieuws van de dag van hier, van deze dinsdag 29 september. We staan stil bij de bever. Die knaagt zich nog steeds door Limburg heen. De provincie Limburg is dan ook bezorgd over het aantal bevers dat zich in de provincie bevindt. De aantallen groeien snel, maar geschikt leefgebied is niet altijd beschikbaar. Dat kan zorgen voor schadelijke en gevaarlijke situaties. Al jaren ondervinden ook mensen in de gemeente Pelenmaas, Horst en de Maas en ook in Bezel hinder van die bever. Zo ook Maria en Hans Witbaard uit Panningen, waarbij de tuin wordt aangetast door de knaagdieren. Begin jaren 90 zijn er een aantal bevers zelf vanuit de Eifel naar Nederland gekomen. En ook zijn enkele tientallen bevers uit Oost-Duitsland en Limburg uitgezet. Inmiddels bestaat de beverbevolking in Limburg uit 3.000 tot 4.000 knaagdieren. Bevers zijn het best op hun plek in een aantal bevergebieden in Limburg, maar steeds vaker wijken ze ook uit naar verkeerde plekken, zoals steden of landbouwgebieden, waar ze ook schade kunnen berokkenen. Uit een eerder gesprek van de redactie met Maria en Hans Witbaard uit Panningen blijkt dat veel van hun bomen en struiken zijn toegetakeld door de bevers. Hier hebben ze al jaren last van. Het begon met de beschadiging van een boom naast de Everlose Beek, waar andere bomen volgden. Zij zagen 's nachts bevers aan het werk. De knaagdieren sleepten grote takken het water in. En om overlast te beperken, schermt het echtpaar Witbaard hun bomen nu af met gaas. Het waterschap Limburg en de provincie zijn bezig met het vaststellen van een lijst met risicolocaties waar bevers niet bij in de buurt mogen komen. In de toekomst kan er sprake zijn van zogenaamde nulvesting. Dat betekent dat er helemaal geen bevers meer mogen zijn. Omdat er zoveel bevers zijn in Limburg, komt het wel eens voor dat er een aantal gedood moeten worden. In 2019 ging het om 19 bevers, maar in 2024 ging het al om 180 gedode bevers. Wanneer de knaagdieren naar de verkeerde plekken uitwijken, mag er sneller ingegrepen worden omdat er sneller sprake is van schade. Het doden van de bevers kan echter niet zomaar. Er moet een vergunning zijn en het moet vaststaan dat er nog voldoende bevers in Limburg leven. De komende tijd gaat de provincie Limburg aan de slag met het verbeteren van beverbeheer in Limburg. Er wordt achterhaald waar de behoeftes liggen van de gemeente. Dit wordt samen met de recente onderzoeksresultaten en ervaringen meegenomen bij het maken van een plan. Ook de schade die de knaagdieren aanrichten moet beter worden vastgelegd. Dit wordt namelijk nog niet door alle betrokken organisaties goed gedaan. Uiteindelijk moet er inzicht komen in welke plekken het snelste baat hebben bij deze preventieve maatregelen. Limburgers laten zich het vaakst controleren op risicofactoren voor een hartinfarct. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in de opdracht van Amgen. En dat zet zich in voor innovatieve geneesmiddelen. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag op de Wereldhartdag bekendgemaakt. Onder de ruim 3000 Nederlanders is onderzocht hoe vaak zij zich preventief laten controleren op hoeveel risico zij kunnen lopen op een hartinfarct. En per provincie deden er tenminste 250 mensen mee aan het onderzoek. 43% van de inwoners van Limburg laat zich minimaal één keer per jaar controleren op zogenaamde risicofactoren, tegenover een landelijk percentage van 33%. Ook zoekt meer dan de helft van de Limburgers informatie over een hartinfarct bij de huisarts of specialist. En dit gaat om 55%, terwijl het landelijk ook 48% is. Veel mensen laten zich controleren wanneer zij klachten hebben. Dat gaat om ongeveer 1 op de 3 Nederlanders. Een controle zonder klachten voelt voor velen onnodig. Cardioloog Bas Hamer geeft aan dat dat een probleem is. Risicofactoren zoals hoge bloeddruk, roken, overgewicht en een hoog cholesterol geven vaak lange tijd geen klachten. Zij kunnen wel het risico op hart- en vaatziekten verhogen. In het kader van Wereldhartdag heeft Amgen de campagne Dit wil je niet missen opgezet over aandacht voor de risicofactoren van een hartinfarct en het belang om op tijd inzicht te krijgen in persoonlijke risico's. Meer informatie kun je ook vinden op een website. Dat is de website www.verstopjenietaanelkaargeschreven.nl en die is ook te bereiken via onze site en dit bericht. De politie in Horst is op zoek heeft eigenlijk het signalement van iemand met een babbeltruc gedeeld. Er is namelijk een vrouw in Horst die maandagmiddag slachtoffer geworden is van diefstal in haar woning aan de Leertouwerstraat. En dat gebeurde door middel van een babbeltruc. De politie is daarom op zoek naar die verdachte en heeft ook dus zijn signalement verspreid. Ze kregen om 5:10 een melding van de truc. Een verdachte deed zich voor als een bol.com-medewerker en wist op die manier het slachtoffer op te lichten. Zo deelt de politie vandaag mee. Uiteindelijk is de verdachte erin geslaagd om buiten te maken. Er raakte niemand gewond. Het voorval werd ook maandag gemeld in verschillende buurtapps. En de verdachte is een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huidskleur en een sikje. Hij droeg maandag een spijkerbroek en een zwarte trui. Nou, wil je zien welk beeld gedeeld is, dan moet je naar de Facebookpagina toe van de politie Horst aan de Maas. Persoonlijke verhalen over mentale gezondheid, veerkracht en herstel die staan centraal tijdens de expositie Limburg Openhartig in Beeld. Dit is een tentoonstelling die van maandag 12 tot en met zondag 25 oktober te zien is in het huis van de gemeente in Panningen. Rondom de expositie worden verschillende activiteiten georganiseerd die bezoekers uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Met portretten en persoonlijke verhalen gaat dat gebeuren. Onderdeel van het programma is de Shame Room op 15 oktober. En tijdens die activiteit gaan deelnemers met elkaar in gesprek over oordelen, schaamte en respect. Onderwerpen die voor veel mensen herkenbaar zijn, maar niet altijd gemakkelijk worden besproken. Op 30 oktober volgt Openhartig in gesprek met Els en Emmy. Deze laagdrempelige bijeenkomst biedt ruimte om ervaringen uit het dagelijkse leven te delen met elkaar en te praten over mentale gezondheid en het herstel daarvan. Ook Orange the World op 8 november sluit aan bij het programma. Tijdens die middag staat het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes centraal. Met informatie, cultuur en ontmoeting wordt aandacht gevraagd voor respect, veiligheid en gelijkwaardigheid. De expositie wordt maandag 12 oktober om 3 uur 's middags geopend in het huis van de gemeente in Panningen. En tijdens de opening is het volledige randprogramma ook verkrijgbaar. Schutterij Sint-Antonius en Sint-Peters uit Baarlo heeft afgelopen zondag een bijzondere prestatie neergezet tijdens de finale van de schietwedstrijden van de schutterscombinatie Noord-Limburg. De Baarlose schutterij pakte namelijk de eindwinst in zowel de A, de B als de C-klasse. Aan de competitie van de schutterscombinatie Noord-Limburg namen 9 schutterijen mee vanuit de Noord-Limburgse Bond. En na 3 schietwedstrijden werd zondag op het schietterrein van schutterij Sint-Urbanus en Grashoek de eindstand opgemaakt. In de A-klasse ging de strijd om de eindoverwinning tussen Sint Lucia uit Horst en schutterij Sint Hubertus en Sint Leonardus uit Beringen-Panningen en Sint Antonius Sint Petrus uit Baarlo. Uiteindelijk trok de Baarlose schutterij aan het langste eind. Ook in de B-klasse was de strijd nog niet beslist. Daar waren het Beringen-Panningen, Venray en Baarlo die alle 3 aanspraak maakten op de eindwinst. En opnieuw kwam Baarlo daar als winnaar uit de bus. En in de C-klasse waren dezelfde 3 schutterijen nog in de race voor de overwinning. Het C1-drietal van Sint Antonius Sint Petrus kende tijdens de finale dag de beste vorm en bezorgde Baarlo ook in die klasse de eindzege. Daarmee sloot Sint Antonius Sint Petrus de competitie af met de eindwinst in alle 3 de klasses. En voorzitter Peter Pro-Ketelings mocht na afloop namens de Baarlose schutterij de wisselbeker in ontvangst nemen. De Kesselse hardloper Gijs Peters heeft afgelopen zondag de 13e plaats bereikt bij de 10 Engelse mijl van Tilburg 10 Miles. Op 26 en 27 september vond dit hardloop-evenement plaats in Tilburg en Peters werd de 5e Nederlander in een internationaal deelnemersveld. Het hardloop-evenement wordt al sinds 1988 georganiseerd voor duizenden deelnemers uit verschillende landen. En op zaterdag waren er wandelingen van verschillende lengte. De zondag begon met de kleine wedstrijden, onder andere voor de kinderen, en om 10:30 startte dan de 10 Engelse mijl. Peters, lid van de atletiek helden, had voor zichzelf een doel gesteld. Dat was het uitlopen van de wedstrijd onder de 54 minuten. Dat heeft hij ook gehaald met een tijd van 53 minuten 24 seconden. En hiermee heeft hij zijn persoonlijke record en ook het ruim 30 jaar oude clubrecord verbeterd. Met 1 seconde voorsprong behaalde hij de 13e plaats.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, dat is natuurlijk fantastisch de laatste dagen. En het blijft ook nog even heel goed natuurlijk. Het voelt aan de zomer en het ziet eruit als zomer. En het is ook heel lekker. Vannacht gaat het weer weinig afkoelen. Nog een beetje minder zelfs als gisteren. Want toen was het s'avonds nog heel warm. Maar vanavond, morgen vroeg om 6 uur, is het nog steeds 18 graden. Dus dat is gewoon een hele aangename temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus het wordt een warme nacht. Ik zou niet zeggen een zwoele nacht, maar het wordt een warme nacht, heel zeker. En morgen wordt het zelfs een beetje warmer als vandaag met 28 graden. En blijft de nachttemperatuur ook rond die 18 graden hangen, die natuurlijk heel hoog is. Betekent niet dat het heel zonnig en mooi blijft. Van donderdag wordt er matige regen voorspeld. De temperatuur zakt dan ook meteen naar 21 graden toe. En ook op vrijdag en zaterdag is er bewolking en blijft de temperatuur rond die 20 graden schommelen. Met een nachttemperatuur die dan weer naar meer normale waardes van 10 en 8 graden gaat. Dus in die zin lukt dat daar redelijk. Verderop in de dag van hier, van deze dinsdag 29 september, nog meer nieuws natuurlijk, dingen die we doen. Maar nu is het de hoogste tijd voor wat muziek. En dat doen we met Kaijo, Max McNow. Dit is zo'n hit, Take Me Back.

0: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.
1: Afgelopen zaterdag kwamen de veteranen uit de gemeente Pelemaas bij elkaar tijdens de lokale Veteranendag. En daar stond de ontmoeting, saamhorigheid en erkenning centraal. Misschien heeft u het ook al gezien, er stonden wat legervoertuigen, waren ook wat busjes met informatiestands. En wij waren er ook bij om het verhaal op te tekenen.
2: Veteranen uit Pelemaas kwamen zaterdag samen in Panningen voor de lokale Veteranendag. Een dag waarbij ontmoeting, saamhorigheid en erkenning voor de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid centraal staat. De bijeenkomst begon met het hijsen van de Nederlandse vlag door leerlingen van de VEVA-opleiding uit Roermond. Het mij als mannenkoor bracht daarbij het Wilhelmus ten gehore.
3: Erg goed!

0: En daarna trokken de veteranen in een kort defilé naar het centrum van Panningen. Voorop klonken de doedelzakken en ook historische voertuigen reden mee. En na het defilé kwamen de veteranen bij Momus in Panningen. Daar sprak Bob Fostermans de aanwezige veteranen toe.
1: Beste mensen, u heeft veel, beste veteranen moet ik zeggen, u heeft veel betekend voor de vrede en veiligheid op onze wereld. En u was op plekken waar op dat moment anderen juist zijn gevlucht. Plekken waar continu het gevaar op de loer lag. En daarom, en dat is heel belangrijk om dat hier te onderstrepen, geldt de erkenning en de waardering die we vandaag uitspreken naar alle veteranen. En dat doen we dus elk jaar. Die waardering wil ik hier nadrukkelijk ook uitspreken voor uw thuisfront, wat u steunt tot dik en dun. Iets anders wat ik graag met u wil delen is dat we ook, wat mij betreft, stil moeten staan bij de militairen die het thuisfront niet meer bereikt hebben. Zij die het grootste offer moesten brengen en zijn gesneuveld tijdens hun missie. Vaak op jonge leeftijd. En u zult vast allemaal wel situaties kennen waarbij militairen zijn omgekomen. En dan zijn er ook kameraden waar u samen mee op missie bent geweest en die het thuisfront misschien wel hebben bereikt, maar in de jaren daarna uiteindelijk u toch zijn ontvallen. En voor alle veteranen die zijn heen gegaan, zou ik daarom nu een moment van stilte willen vragen.
2: Ja, maar die
3: is niet goed. Het is een beetje goed, ja.

Ja, en de soap rondom onze Limburgse fly die is nog niet ten einde. Als je vraagt wat een typisch is uit Limburg en wat vaak genoemd wordt en wat misschien iedereen in het land zelfs kent, dan is het natuurlijk die Limburgse fly. Die is dan ook vastgelegd. Maar ja, daar is wat ruzie over ontstaan. Want een van de voorwaarden om Limburgse fly te mogen heten is dat je dagvers bent. Met andere woorden, het wordt gebakken en het wordt minimaal die dag verkocht en ook niet per se opgegeten. Je mag het rustig in de koelkast zetten, maar in ieder geval dan ook aangeboden aan de klanten. Nou, er is een fabrieksbakker in Panningen, die heet Bakkerij Goedhart, en die wil eigenlijk die dagversheid een beetje oprekken, omdat zij nou eenmaal niet binnen één dag verkocht worden. Ze hebben fabrieksfly die 4 dagen oud nog steeds verkocht wordt, omdat dat ook goed kan met de versheidsregels. De soap loopt nog. Het is zelfs voor de rechter gekomen, of het gaat misschien voor de rechter komen als de commissie er niet uit kan komen. Want ze willen natuurlijk nog steeds Limburgse fly verkopen en niet zomaar fly. Want dat predicaat Limburg, dat helpt er wel bij. De bakkerij bakt namelijk al sinds de jaren 60. En dat doet ze al lang, dus wekelijks duizenden flyen die ook in honderden supermarkten door heel Nederland verkocht worden. En tijdens de behandeling van het bezwaar wat in 2025 al is aangezet, werd de fabrieksbakker ook op alle aangevoerde bezwaren in het ongelijk gesteld. Maar ze zijn nog niet uitgeprocedeerd. Ze zijn aan het kijken wat er kan en proberen nog steeds in gesprek te blijven. Nou, de president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, die is terecht, die heeft daarover besloten. Mocht het daar uit de gesprekken komen, mochten ze daar niet uitkomen, dan kan er nog steeds op 22 december van dit jaar een uitspraak zijn van het CBD hoe het erbij gaat zijn. En daar berichten onze collega's van L1 ook over. Dus de vlaaiensoop die loopt nog even door.

0: Het gebeurt in Horst aan de Maas natuurlijk. Muziekvereniging Sint Cecilia Amerika en Peggy's Productiehuis. Die hebben een mooi nieuw theaterstuk gemaakt. Dat heet Berkelen. En het is geen theater alleen. Het is ook een muziektheaterstuk. Daar komt fanfaremuziek, koor en theater samen rondom de geschiedenis van het dorp Berkelen. Nou, wij gingen een kijkje nemen bij de eerste repetitie.
1: Muziekvereniging Sint Cecilia Amerika en Peggy's Productiehuis gaan na het succes van de voorstelling Terug naar Rowan Christian Heerse opnieuw het theater in. Met de theaterproductie Berkelen brengen ze wederom theater en fanfaremuziek samen.
2: Als je het hebt over de omgeving van Amerika en dan een heel stuk omlaag gaat, dan kom je vanzelf in Berkelen. Want heel lang geleden was dit hele stuk Berkelen. Vanuit Deurne tot in Horst, Amerika, dat noemde men Berkelen. En ja, dat is ooit verdwenen.
1: Regisseur Peggy Keizer schreef het verhaal dat het dorp Berkelen en het verleden weer tot leven brengt.
2: De muziekvereniging van Amerika, hè, Cecilia, die contactte mij omdat wij de vorige keer zoveel plezier hebben gehad bij het maken van Terug naar Rowan Christian Heerse. Of we niet weer een samenwerking aan konden gaan. En natuurlijk kon dat. We moesten wel even praten over het verhaal. Nou, de opdracht was super duidelijk. Er moest liefde in, er mocht niemand dood. En het moest vooral gaan over hier en nu. Dus in het hier, in het heden, maar ook een beetje van wat is geweest. Ja, en daar ben ik op gaan knutselen. En ja, toen vond ik Berkelen. En als je erover nadenkt, Berkelen is overal om ons heen. We hebben Berkelenheim, we hebben de Berkel. En toen dacht ik, waarom eigenlijk? Waarom heet dat allemaal zo? Nou ja, en als je dan gaat graven en je graaft diep genoeg, dan kom je een mooi verhaal tegen.
1: De muziekvereniging uit Amerika kijkt uit naar de terugkeer in het theater.
3: Het gevoel wat we daaraan hebben overgehouden, dat was echt, ja, het was eigenlijk helemaal niet uit te leggen hoe leuk dat is om daaraan mee te doen. Dat moet je echt meegemaakt hebben. En ja, daar hebben we echt nog een jaar op van genoten, bij wijze van. En nou ja, daarna begonnen we eigenlijk alweer een beetje met de voorbereiding voor deze. Dus ja, de energie zit er behoorlijk in bij iedereen.
1: Stan Vullings en Aukje Berends vertolken de hoofdrollen in de nieuwe voorstelling.
4: Super tof om mee te maken. En je merkt gewoon echt in het spel wat je samen hebt, hoe je zo'n eigen wereld weet te creëren. Je hebt al het fantastische werk wat de regisseur heeft voorbereid. En dat maak je dan samen, maak je daar iets van. Dat is wel echt super tof.
5: Ja, dat is ook wel het mooie, denk ik, aan deze producties. Die dat toch wel mensen, denk ik, herkenning hebben van vroeger. De naam Berkelen, denk ik, dat toch wel bekend voorkomt. Dus dat is denk ik ook wel mooi. En ook gewoon je wanen in een andere wereld dan dat we hebben in het dagelijks leven. Ik denk dat dat ook wel heel leuk is voor de mensen om te zien.
4: Ja, we weten iets van Berkelen, maar ook heel veel niet. En dat geeft gewoon superveel vrij spel om zelf die wereld te mogen creëren. We hebben vandaag voor de eerste keer geoefend met de fanfare live erbij. Ja, dat is echt overweldigend. Ja. Super tof als je die twee elementen bij elkaar ziet komen.
5: Het is echt net alsof je in een film staat te spelen met de muziek van de filmmuziek op de achtergrond. Zo voelt het ook echt wel. Het maakt het spel ook veel mooier met de muziek erbij.
3: Het is natuurlijk een fantastisch mooie uitdaging om als orkest hele verschillende manieren van muziek maken te laten horen aan een groot publiek. Er komen heel veel mensen ze horen op deze manier ook te fanfaren op een andere manier een keer.
2: Bij Terug naar Rowan Christian Heerse hadden we heel erg muziek en dan weer een stuk theater en dan weer muziek en dan weer theater. En nu hebben we het allemaal samengemengd. Het is eigenlijk alsof je naar een film kijkt die zich live afspeelt. En nou stel je eens voor dat als je een film kijkt dat er geen muziek in zou zitten. Ja, ik haak af. En dat doet de muziek met theater. En dat doet theater ook wel een beetje met muziek, denk ik.
1: Berkelen is te zien op 20, 21 en 22 november in de Schouwburg in Venray. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website.
0: En het was de dag van hier, van deze dinsdag 29 september. Bedankt voor het luisteren en natuurlijk een hele fijne avond toegewenst.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.

Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Circus Cognat, kunt voorbij. Ze rieën richting Zuiden, duigen zie van Franse korenvelden, hoe te boksen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar

Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van

0: Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

De Soundtrack, het wekelijks programma van Omroep PNM met filmmuziek. Samenstelling, presentatie en techniek, Hai Lombaerts. En vanavond is er een heel vertrouwde uitzending met de rubrieken Klassiek in de Cinema, de onvergetelijke filmmelodie en de Suite van de Week.

We hebben geen boekbespreking, maar we kijken nog wel een keer terug op de serie Big Sky. Dat doen we de komende 20 minuten. De vorige week draaide ik daar ook al een paar nummers uit. Nu gaan we dat dus verder uitbreiden. Ja, en Big Sky is een serie uit de Verenigde Staten, maar het had een Canadese componist, namelijk Trevor Morris. En het eerste fragment van deze serie die liep van 2020 tot 2023 en 44 afleveringen kende, is te zien bij Disney. En het eerste nummer wat we gaan draaien heet Bill Office.

Cassie Jewell is privédetective in het landelijke Montana. Ze heeft een relatie met Cody, die gescheiden is van de zwarte ex-agente Jenny Hoyt. Een beeldschone en superintelligente verschijning. De twee vrouwen ontmoeten elkaar als de twee zusjes Danielle en Gracie plotseling verdwijnen en ze gaan op verzoek van de ouders op onderzoek uit. De kijker weet dan al dat de meisjes ontvoerd zijn door de wereldvreemde vrachtwagenchauffeur Ronald Perkman, die net daarvoor ook al een hoertje, Jerry, ontvoerde.

Spannende muziek van Trevor Morris bij Big Sky. En we gaan terug naar het verhaal. Cody, de vriend dus van Cassie, wil de detectives helpen bij het onderzoek en dat brengt hem in contact met de sheriff Legarski. Terecht vertrouwt Cody de man voor geen cent. Voor de dorpsgemeente presenteert hij zich als oom agent, maar in werkelijkheid is hij zo corrupt als hij groot is en handelt hij in vrouwen. De slimme maar gestoorde Ronald Pergun is een helper. En de man is 38, woont nog bij zijn moeder en is mentaal een wrak.

Cody zal het contact met Sheriff Legarski niet overleven. In 9 afleveringen in die volk zien we dan hoe Jenny en Cassie steeds dichter bij de waarheid komen. Ze weten de 2 zusjes en het hoertje, in werkelijkheid een transjongen, te bevrijden uit hun gevangenschap. Hun confrontatie met agent loopt voor de laatste uiteindelijk niet best af. Hij belandt met hersenletsel in het hospitaal en zijn vrouw maakt daar een einde aan zijn miserabel leven. Bijzonder spannend is de achtervolging en ontsnapping van Ronald in zijn zelfrijdende Tesla. Hij heeft daarbij een krantenjongen, de kleine Erik, gegijzeld. U hoort nog 2 tracks achter elkaar direct. De helikoptersupport, dat is een helikopter die met het onderzoek meehelpt. En trying to stop the Tesla.

0: Ja, met die ontsnapping van Ronald en het jongetje Erik loopt het eigenlijk gedeeltelijk goed af. Het jongetje Erik wordt gered, maar Ronald weet ook opnieuw te ontsnappen. Hoe dat gebeurt ga ik u niet vertellen. Dat is een geweldig mooi staaltje techniek rondom zelfrijdende auto's, rondom zelfrijdende Tesla's die in deze serie zit. En met de ontsnapping van Ronald is het verhaal dan nog niet afgelopen. Er komt een vervolg in dat in die eerste jaargang van nog eens 6 delen. En daarover ga ik u de volgende week veel meer vertellen. Big Sky is te zien bij de streamingsdienst van Disney, maar wordt ook uitgezonden bij het programma Star Channel. En daar loopt op het moment de tweede jaargang. Nu gaan we verder met de onvergetelijke filmmelodie. Ja, en die onvergetelijke filmmelodie die is een hele bekende. Hij komt uit de piratenserie Pirates of the Caribbean. Is gemaakt door Hans Zimmer en Klaus Badelt. Twee Duitsers die allebei actief zijn in Hollywood. En de filmmelodie, ik laat u eerst het origineel horen en daarna een bewerking door DJ Tiësto, die daar in 2006 een hele grote hit mee had. En dat nummer is ook op de soundtrack geplaatst. Maar eerst dus het origineel van Hans Zimmer zelf.
1: Forgot one very important thing.

Tot zover The Pirates of the Caribbean, een compositie van Hans Zimmer en Klaus Badel en uitgevoerd door DJ Tiesto. En dat is een Nederlander, zoals u weet. We zijn toe aan de suite van de week. Ja, en de suite van de week komt vanavond uit de film Young Adult van Jason Reitman.

Ja, een Young Adult van Jason Reitman wordt morgenavond uitgezonden door Paramount. De film heeft een zeer gevarieerde soundtrack. Die bestaat uit popsongs en scores van Matteo Messina. Ze wisselen elkaar voortdurend af. We gaan direct luisteren en na ongeveer anderhalve minuut ga ik een stukje terugveden om iets over de inhoud te vertellen. Young Adult.

Young Adult werd gemaakt in 2011 en Charlize Theron speelt erin de dertiger Mavis. Ze heeft al heel wat affaires achter de rug en als schrijfster enkele razend goed verkopende tienerromans gepubliceerd. Het succes heeft van haar geen prettig mens gemaakt en ze besluit terug te keren naar haar geboortestadje in de hoop weer contact te maken met oude schoolmaatjes. Vooral met Buddy, op wie ze smoor verliefd was. Ze ontmoette een bar echter Matt, ook een oud-klasgenootje, maar die had nooit veel aandacht voor haar en zij ook al niet voor hem. Hij is ooit op latere leeftijd door een stel agressieve tieners als vermeend homo in elkaar geslagen en loopt nu op krukken. In de bar ontstaat tussen deze twee een mooie relatie.

Ja, de soundtrack van Young Adult bestaat uit heel veel popmuziek. Afgewisseld met wat scores van Matteo Messina. Ik moest even wat over de naam nadenken. Maar die popmuziek is prominent aanwezig. En u hoorde net al de voornaam Blunt met WhatsApp. Maar ik wil eerst nog even verder met het verhaal. Na de ontmoeting met Matt maakt Mavis contact met Buddy. Hij is echter gelukkig gehuwd. En toch interpreteert zij elk teken van vriendschap met hem als liefde. Ze stalkt hem waar ze maar kan. En op een feestje ter ere van Buddy's pasgeboren dochtertje escaleert de situatie volledig. Ga die morgenavond kijken naar hoe het afloopt. Want het is echt een bijzondere film met een bijzondere afloop. En die ga ik uiteraard, dat heb ik al vaker verteld, niet verklappen. Ik kan wel zeggen, in tegenstelling tot heel veel Hollywoodfilms, is dat een weinig gelukkige. U hoort nu nog twee popsongs die daarin staan. Eentje is een minder bekende van Diana Ross. Die heet When We Grow Up. En dan komt van Chris Cornell Black Hole Sun. Maar in de film zit een, zeg maar een cover door de Hollywood Strings. U hoort ze direct achter elkaar in de suite.

Dat was uit Young Adult, The Black Hole Sun, uitgevoerd door de Hollywood Strings. Maar dat is eigenlijk een compositie van Chris Cornell.

Ja, dit kent u natuurlijk allemaal, hè. Het is beroemde Also sprak Zarathustra uit de film 2001 Odyssey. Maar dat gaan we straks beluisteren in een langere versie. En dat heeft te maken met het feit dat NPO 4 binnenkort de klassieke top 400 uitzendt. Steeds vaker komen daar scores bij van filmcomponisten zoals Nino Rota, Ennio Morricone, John Williams en James Horner. Dat echte klassieke componisten in films worden gebruikt is ook niet nieuw. Soms werd een klassieke compositie pas bij een breed publiek bekendgemaakt en of bij een breed publiek, kan ik beter zeggen, bekend, doordat ze in films werden gebruikt. En daar gaan we in het item klassiek in de film gebruik van maken. En dat doen we uiteraard eerst met onze bekende intro, Arthur Fiedler en het werk van Katja Turian, Dance of the Kurds.

Ja, en dat was de Dance of the Curse. Dus een keer helemaal. Maar dat komt ook natuurlijk omdat de muziek van Katja Turian zich uitstekend leent voor filmmuziek. Vooral zijn balletmuziek is in films veel gebruikt. Wat dacht hij bijvoorbeeld van zijn Arabische dans? Maar vooral van zijn sabeldans. Er zijn tientallen films waarin dat gebruik is. Maar het bekendste natuurlijk, en dan kom ik terug op waar we mee starten, is Also sprach Zarathustra van Richard Strauss. Het was helemaal niet zo bekend bij een groot publiek tot in 1969 Stanley Kubrick het gebruikte in de film A Space Odyssey. En sinds die is het niet meer weg te slaan uit allerlei filmprogramma's en allerlei uitzendingen over filmmuziek. We gaan het eens een keer helemaal beluisteren. Ik heb in dit geval een versie die gemaakt is door onze eigen, kan ik wel zeggen, André Rieu.

Ja, in de film is dat het moment dat de apen ontdekken dat je wapens kunt gebruiken, of botten kunt gebruiken als wapens tegen elkaar. En misschien wel het begin van de meest vooraanstaande oorlogen. Heel bekend is ook het andante uit Mozarts 21ste pianoconcert. Het was prominent aanwezig in de Zweedse succesfilm Alvira Madigan. Dat is een film al uit 1967. Maar op veel klassieke verzamelalbums wordt het werk sindsdien gewoon pianoconcert Alvira Madigan genoemd. Hier komt een versie van de Chicago Symphony.

Tot zover een gedeelte van het pianoconcert van Mozart, Elvira Madigan. Maar eigenlijk het 21ste pianoconcert. En we begonnen dit kleine stukje met klassieke muziek en films met Katja Turian. En daar gaan we ook mee eindigen. Want een werk wat misschien de meesten van u direct herkennen als de titelmelodie van de televisieserie The Oneida Line is eigenlijk Adagio uit Spartacus, een ballet van Aram Khachaturian. En daar gaan we dus vanavond mee eindigen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden.

Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Highlights, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek Hai Lamberts en dit is aflevering 37 van jaargang 15. Hartelijk welkom en uiteraard heel veel luisterplezier.

Ja, en soms neus ik wel eens rond in het CD-archief van Omroep PNM. En dat roept dan altijd hele fijne herinneringen op. Zeker nu CD's op retour zijn en velen nog alleen muziek afspelen van streamingsdiensten. Een hele fijne vondst was het album Instrumental van de Limburgse band Dixie Aces. Goeie muzici die vooral actief waren op country en western festivals en rock'n'roll shows. Ze waren vooral actief in de jaren 80 en 90 en dan ook wel op feestavonden waar ze prachtige dansmuziek brachten. Wat dacht u bijvoorbeeld van La Comparsa?

De Dixie Aces. En ze waren begin jaren 90 ook kort actief als begeleiders van Lee Towers. En ongetwijfeld was het hoogtepunt van hun bestaan. Ze musiceerden van 1985 tot 2010. Het hoogtepunt was hun aanwezigheid in het voorprogramma van Fats Domino in Nederland in 1992. De Amerikaan was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende R&B-artiest in de USA. En ik laat twee nummers van hem horen die hij ongetwijfeld tijdens dat concert in Nederland heeft gespeeld. Eerst een grote hit, Blueberry Hill, en dan het fijne R&B-nummer Trouble in Mind.

Trouble Mind van Fats Domino, een mooie uitvoering van deze klassieker. In 1990 bracht Candy Dulfer het EP'tje Heavenly City uit, met erop een radio- en clubmix van het titelnummer, Heavenly City dus, en het bonusnummer Beachside. En dat is een fijne improvisatie op een saxofoon met een opzwepend ritme. Beachside.

Candy Dulfer. En we gaan verder met een andere saxofonist. Tenorsaxofonist Ben Webster. In 1964 kwam See You at a Fair uit. Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in New York. Je gaat ervan stotteren van die lange woorden. 9 bekende melodieën stonden erop. Waaronder Over the Rainbow uit The Wizard of Oz.

Ben Webster werd onder andere begeleid door pianist Hank Jones, bassist Richard Davis en drummer Ossie Johnson. In 1993 werd het album opnieuw uitgegeven als cd met toevoeging van 3 nummers, waaronder Midnight Blue van Neil Hefti, beroemd Amerikaans bandleader en componist. Daarna gaan we luisteren.

0: Midnight Blue van Ben Webster. En we blijven nog even met Ben Webster. U hoort het zo.
1: U luistert naar Highlights. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Band.
0: Ja, en binnen dat Big Band werk speelde Ben Webster een grote rol. In februari 1940 kwam hij bij het befaamde orkest van Duke Ellington, in de Verenigde Staten bekend als de famous Duke Ellington Orchestra, waarbij hij op dat moment onder andere muzici trof als Cootie Williams, Joe Nanton en Sonny Greer. Voor de solos op de noorsax moest Webster concurreren met Barney Bigard. U hoort twee nummers uit die tijd. Eerst Ellington's eigen compositie, Morning Glory.

Morning Glory. En het nummer werd opgenomen bij een sessie in de studio's van RCA te Chicago. Duke Ellington nam dat jaar nog tientallen andere nummers op. Ook in de studio's in LA en New York. Dat was een beetje afhankelijk van de plaats waar het orkest verbleef voor zijn optredens. De eerste opnames waarvan we zeker weten dat Ben Webster er een solo in speelde, dat was Congo Brava. En dat is ergens begin jaren 40 geweest. Congo Brava staat dan ook op alle verzamelaars met muziek van Ben Webster. We gaan dan naar luisteren.

Brava met Duke Ellington en een lekkere solo van Ben Webster. Mooi nummer nog altijd, dit Conga Brava. Ja, en dan iets heel anders. Elke generatie levert een serie nieuwkomers aan het muzikale front op. Sommigen lukt het een vaste plaats te verwerven, maar een groot deel niet. Maar dat heeft allerlei oorzaken. Volharding en geluk spelen een rol, maar het belangrijkste is toch wel authenticiteit en kwaliteit. Zo startte begin dit millennium de Zweedse Jenny Beck haar carrière met 2 cd's en daarna werd het muisstil rond haar. Hoe anders verliep dat bijvoorbeeld bij de Britse Amy Winehouse. Ook zij startte begin dit millennium en haar tweede cd Back to Black werd een sensatie. En haar naam werd wereldwijd bekend. U hoort beide zangeressen. Jenny Beck met Forgotten Years en Amy Winehouse met You Know I'm No Good.

Amy Winehouse. En na nog twee succesvolle albums gemaakt te hebben, pleegde ze op 27-jarige leeftijd zelfmoord. En ze werd een legende. Rebecca Bakken uit Noorwegen is al jaren actief op het grensgebied van vocal jazz en popmuziek. Ze heeft in Scandinavië en de Duitsstalige landen een grote schare fans. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat ze dat nooit in Nederland gehad heeft. Van haar album Winter Nights uit 2020 hoorde u Calling All Angels. Een nummer dat begint als een litanie en zijn religieuze achtergrond nooit helemaal zal verliezen. Rebecca Bakken.

Calling All Angels. Mooi nummer van Rebecca Bakken, een Noorsje. En dan, denk aan een regenachtige donkere nacht in een grote stad. De schaarse straatverlichting werpt lange schaduwen op de huizen. Slechts enkele ramen zijn nog verlicht. Een lange man met regenjas en Stetson loopt op zijn doel af. Hij weet wat hij wil. En dan hebt u helemaal de sfeer van Love Scene. Dat komt uit Chinatown en het is gemaakt door Till Brunner.

Love Theme from Chinatown, Till Brunner. En dan George Benson en Earl Klug. Ze behoren al decennia tot de beste jazzgitaristen van de Verenigde Staten. In 1987 maakten ze samen een studioalbum. Dat werd Smooth Jazz van de grootste plank. Ze noemden het Collaboration. En daarop staat het fijne Brazilian Stomp. Het laatste nummer vanavond.

Ja, beste luisteraars, tot zover highlights op deze dinsdagavond. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar ons programma Nightshift. En dat betekent de hele nacht door non-stop muziek. Veel plezier daarbij en als je gaat slapen wens ik u een goede nachtrust toe. Ja, en hopelijk hebben wij volgende week dan opnieuw een rendezvous bij een nieuwe aflevering van Highlights.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.